0: een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: dust, all that I adored.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
1: Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Zo moest er met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarige.

0: meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Het weer opnieuw zonnig en warm, tot 24 tot 30 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: brother. Me.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag. Dit is 105.
2: Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
3: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
5: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105. Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
6: Welkom bij Vandaag de Dag. Voor deze woensdag de 15e. Ja. En Spanje heeft gewonnen. Nou, dan gaan we toch lekker Spaanse muziek draaien. En wie kan dat beter zingen dan Julio Iglesias? Quiero.

0: weer compagnie.
1: Ja, ja, ja, ja. Wat een feest zal het geweest zijn in Spanje. Wat een feest zal het geweest zijn. En wie maakte dat doelpunt? Juist, Pedro maakte dat doelpunt. Ja, in Spanje is dat niet zo bijzonder, hè? Want daar barst het van de Pedro's, zal ik maar zeggen. In Nederland zijn er niet zo heel veel. En een van die zit deze ochtend voor je klaar om je mee te nemen de komende 3 uur in Vandaag de Dag. Hartelijk goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Pedro van Looy. En tot 10 uur ben ik de machinist op de trein die door de ochtend heen dendert. Met nieuws, weer, verkeer en meer uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, de rest van de wereld. Maakt allemaal niet uit. Op een dag die opnieuw mooi, zonnig en warm gaat worden. De temperaturen richting 28 à 29 graden. Natuurlijk blijft het droog, er staat een zwak windje. En ik vond het vannacht een warme nacht, maar volgens mij wordt het komende nacht weer zo'n warme, warme, warme nacht. Nou, dat mag de pret niet drukken. We gaan lekker opstaan. Ik zou zeggen, pak een bakje koffie, neem een lekker bakje thee, maak er een broodje bij. Of misschien ontbijt je wel deze ochtend met yoghurt, wie zal het zeggen. En geniet van de zomer vandaag.

Keith Urban samen met Michael McDonald. En we go back. 11 over 7, goedemorgen. Je luistert naar Haarlem onder 5, je luistert naar Vandaag de Dag. Ja, gisteravond dus Spanje. De eerste finalist geworden van het WK voetbal voor 2026. En vanavond om 9 uur, dan is die andere halve finale. Die wordt in Atlanta gespeeld. Dan speelt Engeland tegen Argentinië. Het is natuurlijk een beladen wedstrijden zijn dat altijd. Hè. Denk maar even aan de hand van God met Maradona. En wat ik leuk vind op dit WK, ik zie lang niet al die wedstrijden, maar wat ik wel leuk vind is dat heel veel van die teams een beetje eigen, ja, hoe zullen we het zeggen, eigen ceremonie hebben ontwikkeld rondom zo'n wedstrijd. Je hebt natuurlijk die Nederlandse oranje mars die erbij hoort. Nou, die Nooren die zaten allemaal te roeien op de tribune. En bij Engeland hebben ze ook wat. Want na elke wedstrijd van Engeland wordt nu heel hard Oasis gezongen en Wonderwall. En natuurlijk afgelopen week toen Jude Bellingham had gescoord, zong het hele stadion, zong Hey Jude van de Beatles. Maar dat Wonderwall, dat is wel echt heel gaaf. En als je hoort hoe dat dan klinkt in zo'n stadion, dat is echt. Het leuke is dat die spelers zelf, die staan ook gewoon met z'n allen keihard mee te zingen. En zo komt het dus dat je in alle lijstjes opeens weer Oasis naar boven ziet komen. Ook op Spotify weer heel veel gedraaid. Nou ja, dan hier ook maar, hè. Oasis, Wonderwall.

luidkeels meegezongen dus door de Engelse voetbalfans. Of het Engelse team speelt. Oasis en Wonderwall. Kwart over zeven geweest op Haarlem onder vijf. Straks om 19:30 het Haarlem onder vijf nieuws met Geert-Jan Procé. Onder andere een automobilist is vrijgesproken voor een dodelijke aanrijding. Tata Steel ruimt zijn eigen staalslak op. En een opmerkelijke transfer bij Telstar.

Tovelo werkt aan een nieuw album. Estrus heet het. Wordt volop aangewerkt nog. De eerste single van het album is inmiddels uit. En dat is deze mooie plaat. Een samenwerking met Stromae, De Fleur, zo heet het.

Alessia Cara, zo heet ze. Het nummer heet Slow Motion. En daarvoor nog Nederlandstalige muziek op Haarlem 105 van Nielsen en IJskoud. Het is bijna 19:30, straks het Haarlem 105 nieuws met Geert-Jan Procé. We gaan nog even terug in de tijd met The Cars en Drive.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velzen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens 2 mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Linda Ronstadt samen met Aaron Neville en Don't Know Much. Linda Ronstadt die vandaag jarig is en vandaag 80 jaar is geworden.

0: Kiss.
1: Prince, hoorde je op Haarlem 105. En The Revolution en Kiss. 7:50 geworden. Voor die mensen die al vakantie hebben, of die bijna op vakantie gaan. Misschien herken je dit beeld, hè? Dan heb je vrij. En dan de eerste paar dagen gaat het nog goed. En daarna krijg je toch gewoon klachten. Dat je denkt, ik ben moe. Een beetje misselijk, een beetje grieperig-achtig, zeg maar. Een beetje spierpijn, een beetje koorts. En ben je dan echt ziek? Nou ja, dat heeft een naam. Dat heet de vrije tijdsziekte. Het bestaat echt. En zo'n 3% van de Nederlanders lijdt daaraan op het moment dat ze op vakantie gaan. Het is een soort algeheel gevoel van niet lekker zijn, zegt een huisarts Tamara Derks in het Haarlems Dagblad vandaag. En zij zegt, ja, vaak zijn die klachten er al voordat je op vakantie gaat. Maar ja, ze vallen gewoon minder op, want je bent gewoon heel druk aan het werken. Hè, en je bent nog net even al die laatste dingen aan het afronden voordat je op vakantie gaat. Dus je lichaam draait dan een beetje op stresshormonen, cortisol, adrenaline. Ja, en dan komt de vakantie en wat gebeurt er dan? Dan valt die hele druk die valt weg. En dan zie je dat mensen ziek worden, zegt ze. En ze zegt, ja, dat is geen weken of maanden. Maar het heb je opgebouwd gewoon omdat je de laatste tijd zo druk aan het werken bent dat je eigenlijk niet doorhebt dat je al die klachten hebt. Nou, wat kun je er nou aan doen? Hoe kun je nou toch lekker rustig op vakantie? Nou, de tip die ze dan heeft is, kom ruim voor de vakantie in actie. Oftewel, probeer niet alles in die laatste paar dagen voordat je op vakantie gaat af te raggen. Maar probeer wat beter te plannen, zodat je langzaamaan al de werkdruk een beetje kan spreiden of misschien zelfs afbouwen. Neem misschien gewoon eens een extra dag vrij voordat je op vakantie gaat. Zo kun je rustig gaan doen en op gemak op vakantie gaan. Ja, en als je dan toch ziek wordt in de vakantie, ja, dan mag je natuurlijk gewoon ziek melden en dan blijven je vakantiedagen staan. Hè? Zo werkt het ook. Maar ik kende de naam nog niet, maar het bestaat dus echt de vrije tijdsziekte. Ik moet zeggen, ik herken het wel een beetje, hoor, dat je toch denkt bij jezelf van, nou, we moeten nog een paar dingen afronden voordat we op vakantie kunnen. Dan ben je enorm aan het pompen en dan ga je op vakantie en dan heb je echt een paar dagen nodig om even te herstellen. Nou, dat heeft dus vanaf vandaag voor mij een naam. Het heet de vrije tijdsziekte. En als je vakantie nog moet gaan, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Hè? Dus rustig afbouwen, rustig bij je vakantie toe leven. Misschien zelfs wel een extra vrije middag nemen. Even lekker naar het strand van Zandvoort gaan. Alvast wennen aan het idee dat je binnenkort misschien 2 of 3 weken helemaal vrij bent. Zoiets. Dit zijn de Isley Brothers.

gecoverd door de Christians, maar dit was wel het origineel. Harvest for the World door de Isley Brothers. Kwart voor acht geweest op Haarlem 105. Ja, zo waren toch nog een heel klein beetje verkeersoverlast in de regio. Dat stelt niet zo heel veel voor, hoor. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen, daar is tussen het knooppunt Diemen en het knooppunt Amsterdam Zuidoost is de weg dicht. De parallelrijbaan is daar dicht vanwege werkzaamheden. Van Amstelveen naar Alkmaar, tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost, daar staat 3 kilometer file. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De weg is daar dicht, ook voor een deel vanwege wegwerkzaamheden. En de andere kant op, van Alkmaar naar Amstelveen, Beverwijk Oost tot aan knooppunt Velsen, daar ook de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. Ja, dat moet je even goed in de gaten houden, want ook in onze regio, hè, de komende tijd wordt er enorm aan de weg gewerkt. De Prins Bernhardlaan gaat vanaf maandag, geloof ik, een maand lang dicht. De Drie Merenweg die gaat later deze zomer nog dicht voor een deel. Check even goed hoe het eruit ziet. Ik had het zelf ook van de week, dat ik terugkwam uit Utrecht. En toen dacht ik, nou, dan rijd ik even zo via de A27 en de A1 naar huis. En toen opeens was de A1 dicht. Ook werkzaamheden. Ik even niet opgelet. Moet je uiteindelijk helemaal doorrijden naar Almere. Nou, dan ben je dus echt wel een stukje aan het omrijden om thuis te komen. Het is allemaal wel gelukt, hoor. Maar ik had van tevoren wel even beter moeten checken.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Het verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
5: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
3: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
6: Dit is tot 10 uur, vandaag de dag. Fijn dat je erbij bent.

Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Goedemorgen allemaal. 6:06, welkom in het tweede deel van Vandaag de Dag. Voor deze woensdag de 15e juli. Een dag waarop de eikenrupsprocessie weer in het nieuws is. Daar ga ik straks even bij stilstaan. En het gaat over staalslakken deze ochtend. En het is AM 105 nieuws, maar ook in Bloemendaal gaat het over staalslakken. Dat en meer dat komend uur in Vandaag de Dag, waarin we natuurlijk even een blik werpen op de weg. Nou ja, het is allemaal heel erg rustig. Er zitten wel wat wegafsluitingen aan de komende periode, dus dat is goed om daar nog even naar te kijken wellicht. De kranten zijn een beetje aan het komkommeren. Kan niet anders zeggen. Ik heb net, ik zat er alle kranten heen te bladeren. Toen dacht ik, nou, het is ook wel schrapen naar nieuws in de wereld. Hè? Ja, natuurlijk het nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is er wel. Maar ja, je kan merken dat Nederland een beetje op slot gaat. Hè? Ik bedoel, het is reces in de Kamer. Een hoop gemeenteraden zo doen ook. Die werken wel door, maar er zijn geen vergaderingen meer. Journalisten gaan natuurlijk ook op vakantie, hè? En dat geldt ook voor de mensen bij Haarlem 105. Wij gaan ook met z'n allen op vakantie. Maar Haarlem 105 is er wel. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Op radio, op tv en natuurlijk online op www.haarlem105.nl. En als we niet tegen je kletsen, dan draaien we op zijn minst hele mooie muziek voor je. Bijvoorbeeld R. Kelly en I Believe I Can Fly.

hier begon het allemaal mee. 26 jaar geleden, op 10 juli, kwam het eerste album van Coldplay uit. Parachutes. En daar stond deze plaat op die het gelijk verpletterende indruk maakte. En nog steeds, als je naar concerten van Coldplay gaat en Yellow wordt gespeeld, dan gebeurt er wel wat in zo'n... De muziek is enorm doorontwikkeld van Coldplay, maar ja, dit is toch wel het geluid waarmee het allemaal begon. Yellow, Coldplay. Bijna 10:30 op Haarlem 105. Straks natuurlijk het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met aandacht voor een automobilist die vrijgesproken is voor een dodelijke aanrijding. Een onderzoeksrapport naar fraude geheim gehouden. En Tata Steel gaat zijn staalslakken op het eigen terrein opruimen. En als we het dan toch even over staalslakken hebben. De Hertenkamp in Bloemendaal gaat deze zomer gedeeltelijk dicht. Want, wat blijkt nu, het wandelpad eromheen ligt vol met staalslakken. En dat moet weggehaald worden. Dat moet schoongemaakt worden. En moet vervangen worden door veiliger en milieuvriendelijker materiaal. Dus nou ja, dat betekent dat het omliggende bos bij de Hertenkamp tijdelijk afgesloten wordt. En dat je dus ook niet naar de hertjes toe kan. Vanaf de openbare weg kan je nog wel zwaaien, schrijft de Hertenkamp in een nieuwsbrief. De werkzaamheden gaan beginnen eind augustus, 24 augustus, duren tot 6 september. En daarna zou het helemaal weer schoon en netjes en vriendelijk en veilig moeten zijn om daar te lopen. De beheerder van de Hertenkamp die zegt met nadruk, ja, we zijn niet helemaal dicht. Het bos wordt voor een stuk afgezet tijdens de werkzaamheden, maar voor de rest is het nog gewoon open. Ja, en dit gaan we natuurlijk vaker horen, hè, dat er op plekken staalslakken zijn gebruikt om bijvoorbeeld paden aan te leggen en zo. Nou, en met wat we nu weten, weten we dus ook dat dat allemaal weggehaald moet worden. Dus nou, wil je de hertjes nog zien? Heb je nog een maand de tijd, hè, Bloemendaal? Kan je nog even heel dichtbij komen? En daarna gaat het dus even dicht. Trouble in paradise, zou je willen zeggen. A paradise in distress. Dit is de Golden Ring op Haarlem 105.

Twee mooie Nederlandse bands achter elkaar. Hè? Eentje uit het verleden, The Golden Earring met Paradise in Distress. En de band van nu is natuurlijk Sommieux en 24 Hours. Op weg naar het nieuws van 8:30 op Haarlem 105 met Kelly Clarkson.

0: 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eerlijk gezegd wel mee. Het is wel druk, maar op veel plekken rijdt het niet per se veel langzamer. Behalve dan op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Vanaf Nederhorst en Berg vielen tot aan Loenersloot. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Phil Lynott en die Old Town hoor je op Haarlem 105. Het is bijna 8:15 geworden. Ja, ik dacht even dat ze weg waren, de eikenrupsieprocessen. Want ja, je zag altijd wel van die linten om die bomen heen hangen en zo. En de afgelopen jaren, voor mijn gevoel, waren het er ook echt minder. Maar het is nu weer helemaal voorbij met de rust. Want dit jaar zijn er 2 keer zoveel eikenprocessierupsen als de jaren ervoor. En die dingen die hebben gewoon van die verschrikkelijke branddingen. Hè, van die brandharen als je daar opkomt. Die kunnen zorgen voor jeukende bultjes op je huid. Die kunnen rood worden, kunnen pijn doen. Je kan last van je ogen krijgen, van je keel, van je ademhaling. Eén zo'n eikenprocessierups heeft 800.000 brandhaartjes. En dit jaar is de rups aangetroffen op 13% van de ruim 122.000 onderzochte eiken. Zo meldt de website Nature Today. Ja. Wat kun je er nou aan doen? Nou ja, in ieder geval opletten of je die beesten ziet. Er uit de buurt blijven. Hè? En zeker daar waar je bomen ziet met linten eromheen en zo. Lopen met een grote boog omheen. En als je ze hebt gezien en er staat verder nog geen waarschuwing bij, dan is het ook goed om het even bij de gemeente te melden. Gewoon even een mailtje sturen naar het loket daar en zeggen: jongens, ik ben daar en daar geweest. Volgens mij zitten die bomen vol met eikenprocessierupsen. En dan kan de gemeente daar naartoe en dan kunnen ze kijken of ze er wat aan kunnen doen. Of dat ze bijvoorbeeld een waarschuwingsbord neerzetten. Dat is in ieder geval een oplossing. Ja. De eikenprocessierups gaat ook nooit meer weg. Hij hoort er gewoon bij. Zeker met de klimaatverandering is dat iets wat nooit meer uit ons systeem gaat. Goed, tijd voor nieuwe muziek op Haarlem 105. Ik vind het een hele mooie en bijzondere samenwerking. Vorige uur had ik al Tovelo en Stromae. En nu is er een nieuwe single van Snow Patrol. En ze hebben een nummer gemaakt samen met Kylie Minogue. En dat heet These Alarms. En je hoort hem hier op Haarlem 105.

loop dit jaar er wel een aantal concerten van Paul McCartney bij gewoon. De eerste is heel lang geleden. En ik moet zeggen, als dan Hey Jude wordt ingezet, dan, nou, dan gaat er wel een soort vibe door zo'n stadion heen. En dan aan het einde, dan krijg je de kanon, dan krijg je dit. En dan gaat het hele, die hele zaal die gaat dan los op dat Hey Jude. En dat is ook een beetje dat kippenvelgevoel dat je had bij, bij het WK voetbal. Toen Engeland speelde tegen Noorwegen. En Jude Bellingham daar de wedstrijd besliste voor Engeland. En natuurlijk, de Engelsen hebben al de traditie dat ze Wonderwall zingen, hè, van Oasis. Maar toen opeens dacht iemand in de zaal af in het stadion, daar, wacht even, dit is ook heel gaaf. En speciaal voor Jude Bellingham gingen ze toen met z'n allen zingen. Dat klonk toen zo. Dat is toch gaaf als dat gebeurde, hè? Ook een nummer dat gewoon 60 jaar oud is. En dan zit daar, wat is het, 90.000 man of zo. En die zingen dan voor Jude Bellingham, Hey Jude. Nou, ik ben benieuwd of dat vanavond dan ook gaat gebeuren. Want ja, vanavond is het natuurlijk zover. Dan is die tweede halve finale van het WK voetbal. Dan speelt Engeland tegen Argentinië. Vanavond vanaf 9 uur kun je gaan kijken. En dan weten we uiteindelijk, nou, rond een uur of 11 denk ik, hangt er een beetje vanaf of het verlengen en strafschoppen gaat worden. Maar wie de tegenstander gaat worden van Spanje in de grote finale. Krijgen we Yamal tegen Maradona. Tegen Maradona moet je mij horen. Tegen Lionel Messi. Of worden toch Jude Bellingham en consorten die het op mogen gaan nemen. En krijgen we dus een Europese finale van het WK voetbal. Vanavond laat dan weten we het. Dan kunnen we het gaan zien. Overigens werd er ook nieuws bekend over het Nederlands elftal. Las ik net. Het schijnt dus toch. Ja, Frenkie de Jong, hè, die had op de training bij het WK, was hij tegen Timber aangelopen. Had hij last van zijn knie gekregen. Het lijkt er nu toch op dat hij maandenlang uitgeschakeld is. Voor in ieder geval FC Barcelona. En volgens mij begint ook later dit jaar de Nations Cup alweer. Of de Nations League, weet ik hoe het heet. Dus het ziet er naar uit dat Frenkie de Jong in ieder geval door die blessure voor langere tijd van het veld is en niet kan spelen. Goed, we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Dat doen we met Joy van Mama Gang.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
4: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
3: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
5: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zoals op de N201 Hilversum uit Hoorn. Tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer, 10 minuten. En de N230 Maarsen-Utrecht. Vielen vanaf Maarseveen. 3 kilometer en een kwartier voordat je de A27 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.
7: Goedemorgen, welkom bij het derde en laatste deel van Vandaag de Dag.

samenwerking was dat toch, hè? De Dijk, samen met de Sing. En iedereen is van de wereld. Goedemorgen allemaal. Als je net wakker bent geworden, sorry voor de gitaar, maar wij zijn al even bezig, hoor. Vanaf 7 uur zitten we hier al voor vandaag de dag, voor deze woensdag de 15e juli. Jullie zitten er ook alweer bijna voor de helft op. Het gaat hard, het gaat hard, het gaat hard. Mensen in Noord-Holland hebben ook al anderhalve week vakantie. Althans de scholen. We zijn nu toe aan de laatste regio, hè. Vorige week is Zuid met vakantie gekomen, deze week. En dan vanaf vrijdag is ook Midden-Nederland met vakantie. En dan ligt heel Nederland even een week of vier helemaal plat. Je kan het ook merken als je bijvoorbeeld langs bepaalde werkzaamheden rijdt. Ik reed de A9 van de week, er was ook helemaal niemand meer aan het werk. Maar je ziet natuurlijk, alles is verstild, bijna achtergelaten aan kranen, aan machines, aan spullen die op de weg liggen daar om die A9 op te krabben. Nou, Nederland gaat echt even op slot. We pakken met z'n allen de auto, het vliegtuig, we gaan erop uit. Een beetje zitten polsen bij mensen, waar ga je nou allemaal naartoe? Nou, ik hoor dus mensen die best wel dichtbij blijven, die zeggen ik vind het allemaal veel te warm om bijvoorbeeld naar de Middellandse zeegebieden te trekken. Dus ik ga bijvoorbeeld naar België, naar de kust. Ik heb mensen gehoord die blijven gewoon in Nederland, die zoeken een camping op. Ik heb ook mensen gehoord die gaan naar Noord-Spanje, die gaan daar aan de Atlantische kust zitten. Mensen die naar Frankrijk, naar de Atlantische kust gaan. Nou, ik ga zelf een beetje verder weg zoeken. Besloten om dit jaar eens naar Azië te gaan. Ja, daar is het ook warm, maar ach ja, wel wat van de wereld zien. Maar het duurt nog even, ik ben er nog even. In ieder geval nog dit uur met vandaag de dag waarin we het even moeten hebben over een inzamelingsactie voor gedupeerden van de strandban vorige week bij Wijk aan Zee. Daar moeten we het even over hebben. Natuurlijk hou ik in de gaten wat er verder in de wereld allemaal gebeurt en in onze regio gebeurt. Maar wat ik vanmorgen vroeg al zei, ja, het is best rustig. Het is best rustig. Het Nederland gaat een beetje op slot en ook het nieuws gaat dan een beetje op slot, hè. Ja, en wat ga je dan doen met die warme dagen die je nu hebt, hè? Ik zat te bedenken, misschien dat ik vanmiddag wel eens gewoon lekker naar een bioscoop ga. Dat ik gewoon lekker verkoelend in een film ga zitten. Dan moet ik even bedenken naar welke film ga ik dan. Ik heb even naar het lijstje te kijken. In de zomer heb je niet altijd heel veel leuke films, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zat te denken, ga ik dan naar, hoe heet die film? Supergirl volgens mij. Nou, dat trok me niet zo. Ik heb ook gekeken naar Toy Story. Maar ja, dat is inmiddels bij deel 5 aanbeland. Ik heb nog wel even naar de trailer gekeken. Maar ja, dat gaat hem ook niet worden. Dus ik denk dat ik vanmiddag, en ik heb hem al een keer gezien, nog een keer naar Disclosure Day ga. De film van Christopher Nolan, geproduceerd door Steven Spielberg. Het is geen echte sci-fi film, maar het is wel een echte Spielberg film. Dus als je denkt, ik heb verkoeling nodig, nou, kan je lekker in de bioscoop gaan zitten, kan je een goede film kijken. En ik gok dat het zomaar eens niet zo heel druk zal zijn. Ja, en als je het dan over Toy Story hebt, hè? Ja, de muziek uit die film is natuurlijk wel briljant. Randy Newman, You've Got a Friend in Me.

Lean On Me. Cover natuurlijk van het nummer van Bill Withers. 8:15 geworden op Haarlem 105. Vorige week was er een grote strandbrand in Wijk aan Zee, waarbij een aantal van die mooie karakteristieke strandhuisjes in de as werd gelegd. En een van de gedupeerden van die strandbrand, Jay Sinniger, is nu een inzamelingsactie gestart voor zijn buren. Zijn eigen strandhuisje overleefde het grotendeels. De zijkant smolt een beetje weg. Maar een zestal huisjes ernaast is volledig verwoest, volledig in de as gelegd. Nou, en Jay zegt, zo'n nieuw huisje, dat kost 60.000 à 70.000 euro. Zijn huisje werd dus net niet helemaal geraakt. Als de wind anders was gestaan, zegt hij, dan was mijn huisje een van de eerste geweest. Maar goed, om de zwaarste dupeerder nu een hart onder de riem te steken, is hij een crowdfundingsactie gestart op het platform GoFundMe.com. De buren die hadden namelijk geen verzekering afgesloten. Het is niet te betalen. Die huisjes zijn oud. Dus dan is ook de vraag, is het het waard om het nog te verzekeren? Hè? Want nou, als er iets gebeurt met zo'n huisje, dan krijg je ook bij lange na niet alles vergoed. Dus ja, en een nieuw huisje laten bouwen, zegt Jay, kost 60.000 tot 70.000 euro. En dat hebben die mensen niet. Dus het zou mooi zijn als die mensen voor wie dit dan wel het uitje van hun uitvluchtplek was, hè, zo'n strandhuisje, als we die kunnen helpen met een beetje steun in de rug met een inzamelingsactie. Nou, je mag meedoen, hè, op www.gofundme.com. En hij zegt, we hoeven echt niet al dat geld binnen te halen, maar als er maar wat geld is waarmee ze bijvoorbeeld een nieuw skelet, een nieuw frame voor zo'n huisje kunnen bouwen. Overigens heeft de politie gisteren bekendgemaakt dat er een 54-jarige verdachte is aangehouden voor die brand. Die komt uit Roosendaal in Noord-Brabant. Want het idee was dat het kortsluiting is, maar het lijkt er toch nu op dat het brandstichting is geweest. De politie geeft verder nog geen informatie over de verdachte of de motieven van de verdachte. Maar ze kwamen hem wel op het spoor, omdat beveiligingscamera's lieten zien hoe een man met een tas daar rondliep en die onder een van die vakantiehuisjes stopte en vervolgens wegliep. En kort daarna startte uiteindelijk de brand. En denk, wat haal je nou in je hoofd om die boel in de fik te steken? Ja, er zal misschien een persoonlijk iets achter zitten. Maar dan denk ik, ja, los dat dan even lekker op een andere manier op.

day. De Discotron en Sandy's Groove en A New Day. Het is 9:30 geworden. Straks om 9:30 met Gert-Jan Pussé uit Haarlem 105 Nieuws. Met onder andere aandacht voor Tata Steel dat eigen staalslakken opruimt. Een opmerkelijke transfer bij Telstar. Een automobilist vrijgesproken voor een dodelijke aanrijding.

Nectar Wood heet ze. Engelse moeder, Ghanese vader. Ze maakt prachtige muziek. Ze is nog geen 30 jaar oud. Dit is Wine Into Water met Elton John. Als je er in het echt wil zien, dat kan. Ze komt in oktober dit jaar komt ze naar Den Haag toe. Ja, de laatste op weg naar het nieuws van 9:30 dan is Forrest. En Rock the Boat.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister.

0: binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Het was een actie tegen mensenhandel. ASML doet het beter dan verwacht. De omzet over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Ruim 250.000 mensen hebben het speciale zomerabonnement van NS aangeschaft. Dat was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement. Het weer, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanaf morgen stijgt de kans op een bui.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Onder andere op de A22 richting Velsen vanaf knooppunt Beverwijk. 3 kilometer en 15 minuten komt er natuurlijk door de werkzaamheden op de A9. Mensen moeten allemaal omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

een beetje wind is wel lekker op deze dagen. Hè? Als het zo warm is, kan wel een beetje wind hebben. Wind en zeilen. Heerlijke muziek uit de oude doos. Nederlandstalige muziek. Splitsing. Ik vraag me eigenlijk af of ze nou nog meer dan één hit hebben gehad. Dat weet ik niet zo goed meer. Maar goed, maakt niet uit ook, hè. Het is wel leuk om op het lijstje te zetten of voor van zondag als we een nationaal product hebben op Haarlem 105. Leuk om deze te horen dan. De splitsing, kadans, de jazzpolitie. Allemaal een beetje muziek van die tijd. Toontje lager, het goede doel. Nou, noem ze allemaal maar op. Wind en zeilen van splitsing op Haarlem 105. Het is bijna 9:30. Het is tijd voor nieuwe muziek trouwens. We hebben er 9 jaar op moeten wachten. 9 volle jaren, maar het gaat gebeuren. Er komt een nieuw album aan van U2. Eindelijk. En er is ook al een eerste single van het album dat nog geen naam heeft. Die single heeft gelukkig wel een naam. Die heet Street of Dreams, de nieuwe U2.

Ik vind het bijzonder. Echt, ik kan het niet anders zeggen, maar het is onmiskenbaar ook wel het geluid van U2. De nieuwe single heet Street of Dreams en is dus de voorloper van het nieuwe album dat moet komen later dit jaar. Heeft nog geen naam het album, maar we kunnen ons wel verheugen dus op nieuwe muziek van U2. Bijna 9:15. Ja, we hebben exoten in Nederland. Hè? Ik zat een beetje de krant te lezen. Kwam een Telegraaf het verhaal tegen over exoten. En met exoten bedoelen we eigenlijk dieren die hier niet thuis horen. Denk aan de grijze eekhoorn. Nou, die zie je misschien niet zo vaak. Of de wasbeer. Die zie je misschien nog minder. Maar dan de nijlgans. Nou, die kennen we wel. Dat is een gans die niet wit is. Maar van die kleuren heeft. Hè? Een beetje oranje. En van die kringen om zijn ogen en zo. En die planten zich voort met een tempo. Dat is echt onvoorstelbaar. Ik ben zelf een golfliefhebber. Ik vind het leuk om over zo'n grasveld te lopen en tegen zo'n bal aan te slaan. Als je kijkt op die golfbanen, hoeveel nijlganzen daar rondlopen. En dan zou je zeggen, nou, heb je toch geen last van? Nee, nou, die beesten die poepen, dat wil je niet weten. Dat is echt onvoorstelbaar. Ze poepen. Heel veel. Echt, heel veel. Ze zijn ook met heel veel, want ze planten zich enorm voort. En die beesten die horen dus niet thuis in Nederland en verdringen daarmee dus andere diersoorten. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Omdat minister Jaime van Essen van Natuur, van D66... heeft nieuwe regels gepubliceerd die op 1 januari zouden moeten ingaan. En dan is een lijst van 23 zogeheten invasieve exoten, zoals dus de nijlgans. En die mogen dan worden afgeschoten zonder opdracht van de provincie. Dus jagers moeten nog wel even aangeven hoeveel ze willen gaan schieten. Maar de jagers hoeven dus niet meer op een opdracht te wachten van de provincie. Van joh, ruim eens een paar van die nijlganzen op. Nou, ik zou die jagers van harte willen uitnodigen om eens een paar avonden op de golfbaan langs te komen en daar wat van die beesten af te knallen. Want ach, ik sta zo vaak daar in de nijlganspoep. Ja, nijlganspoep, zo heet dat.

0: Je hoorde The Weeknd op Arnhem 105 met Save Your Tears. Ja, Nederland gaat met vakantie en dat betekent ook dat er bouwvak is. Hè, dus dat er heel veel bouwwerkzaamheden stil liggen. Maar tegelijkertijd zijn er wel wegwerkzaamheden aan de gang. Is goed om er twee toch even te noemen die een rol gaan spelen in onze regio. Hier in de stad gaat de Prins Bernhardlaan dicht. Aanstaande maandag gaat die dicht. En dan gaat die een maand op slot voor doorgaand autoverkeer. Dus dat wordt wel, nou ja, toch een beetje puinhoop, denk ik. Dus dat gaat toch even duren. En het andere nieuws dat eraan zit te komen is dat de N205 dicht gaat. Ook wel bekend als de Driemerenweg of de Schipholweg of weet ik hoe je het wil noemen. In ieder geval de weg dat als je Schalkwijk uitrijdt en de kant bij Haarlem daar. En je wil dan bijvoorbeeld richting Nieuw-Vennep gaan rijden. Daar gaat hij vanaf 10 september tot 19 oktober gaat hij in delen gaat hij steeds dicht. En dat betekent dat je dus om moet rijden en extra reistijd hebt. Ja, ik zei het al eerder vanmorgen, als je deze zomer thuis bent en je gaat met je auto op pad, het is wel echt goed om van tevoren even te checken waar er aan de weg wordt gewerkt. Want nou, niet alleen bijvoorbeeld in de binnenstad en op de Driemerenweg wordt gewerkt, maar ook aan de A9 wordt gewerkt, aan de A1 wordt gewerkt. Kortom, op tal van plekken is de weg dicht en heb je te maken met omleidingen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Van jou krijg ik een paardhoud, dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones,

Chasing Ghost van Selwyn. En daarvoor nog Ruben Annink en 100 Volt. Bijna 10 uur. Ja, het is zo langzamerhand alweer tijd om afscheid te nemen van elkaar. Ik ga in ieder geval nog wel een Italiaans plaatje draaien voor Jan Gauss, die terug is uit Italië. Jan weet dat ik een fan ben van Italiaanse muziek. En Jan heeft een tijdje onder Italiaanse zon gezeten. Dus ik dacht, nou, dat is een goede aanleiding om als straks Haarlem Berg komt met Jan Gauss nog even een Italiaans plaatje er doorheen te slingeren. Uit mijn eigen privécollectie. Zucchero Fornaciari. En Così Celeste.

0: Sugro Fornaciari. En Cosi Celeste. Dat was hem dan. Vandaag de dag voor deze woensdag. Morgen is er weer een nieuwe aflevering tussen 7 en 10. En straks na 10 uur Haarlem werkt met Jan Gaus. Mooie dag.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
0: Ja, goedemorgen. Het is woensdag 15 juli. Madonna, ze heeft een nieuw album uit. Dance Criteria. Get off the

is niet te geloven. Dat is Madonna en haar nieuwe album is uit.

0: ja, zomerse plaatjes ook draaien natuurlijk. En Riguera, die kennen we natuurlijk van Vamos a la Playa. Maar deze mag er ook zijn. No Tango Dinero.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105.

0: No Tango Dinero. Heel leuk om weer eens even te horen zo dit nummer, absoluut.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de...
0: Wat? Even nog een keer, nog een keer, nog een keer.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. Komende zaterdag vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
0: Ja, shine. En dit is dat oude klassieke nummer. Heeft Alan Walker, de producent, heeft daar tezamen met Eva Max een popliedje van gemaakt. I Like It. Het heet Faith.

En King natuurlijk hier bij Haarlem 105. En aankomende zaterdag hebben we ja, die mooie live-uitzending. Ik vind het ook altijd zo'n waanzinnig mooi plein waar we dan staan. De hele dag vanaf 12 uur. 4 mei tijdens Pride Haarlem, de manifestatie op het nieuwe Kerksplein. En Haarlem 105 is daarbij. Geniet van een dag vol muziek, optredens, ontmoetingen en informatiestands. Onder het thema Unity brengen we de L... Het worden steeds meer lettertjes, dat moet ik wel zeggen. LGBTIQIA+ gemeenschap. De bondgenoten en bezoekers samen om meer zichtbaarheid en verbindingen en inclusie te vieren. Aankomende zaterdag 18 juli bij ons hier in de stad. En Haarlem 105 zal daar bij aanwezig zijn. Ben die heeft er ja, toch wel wat slapeloos lachten van om dat allemaal te organiseren. En hij zweet op zijn rug. Ja, zeker.

Ja, respect. En daar draait het allemaal om. En zaterdag, het is natuurlijk altijd zo, maar zaterdag wordt dat nog eens extra gevierd in Haarlem. Ja, zeker. 105. En dit is Miley Cyrus. He used to be young. En ik heb daar achteraan heb ik een oud disco nummer in een nieuw jasje. Ring my bell.

0: En natuurlijk Ring My Bell. En daar is dus nu een nieuwe van uit. Ja.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velzen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in. Dan nog het weer. Vandaag is het net als gisteren droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 29 graden en daarmee is het nog steeds zeer warm.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Haarlem 105 Nieuws heb je ook weer gehoord. Robert Holmes heb je gehoord met hem. En je hoorde ook White Flores. En Drive All Night. De Tweede Kamer is bezig om dat hele proces met de corona te evalueren. Het ligt nu even stil omdat er een

See You Wear. Een indrukwekkende videoclip zat er ook bij. Ze helemaal in een verlaten Londen rondliep. Omdat er een lockdown was, ook daar. Tijdens de coronaperiode. Toen kwamen er dus ook dit soort nummers uit. Ik weet het nog heel goed, ja. En Remember Where You Are was dit natuurlijk.

10 juli bij Haarlem 105. En deze mannen blijven ook maar doorgaan. Hoog bejaard, zeg ik met alle respect. Dan heb ik het over de Rolling Stones. Ja, mannen. Yeah. Yeah. Mick Jagger.

0: Rolling Stones. En een hartstikke nieuw nummer. Je hoort het goed. Een nieuw nummer. En de Jealous Lover. Heerlijk.
1: De Haarlem 105 Dance Classic. Jan Gaus is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus op Haarlem 105. Haarlem werkt. Haarlem werkt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, met de SOS Band, de Sound of Success Band. En Just Be Good To Me. Haarlem 105, straks ook nog met Wolfman en Pat Baker met Never Too Much. The Clash met Rock the Casbah. Wat is deze dus?

hebben ze een heel album gekocht. Een dubbel album zelf. Voor één nummer van de Clash. Even kijken hoor. Dat was... Even een klein stukje van laten horen. Dat was dit nummer. Ja, ik wilde dat toen zo graag draaien in de discotheek. Dan heb ik het hele album maar moeten kopen, ja.

0: gelijk een reactie van iemand die zegt van, je hebt toch geen platen weggegooid trouwens? Ja, eerlijk te zijn wel. Ja, ik heb sommige plaatjes heb ik wel gewoon weggegooid, ja.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Ja, Dance Classic, ook muziek uit de buurt. En dit is muziek die wij bijzonder veel draaien. Als je hier regelmatig naar dit radiostation luistert, dan weet je dat Wolfman zo nu dan zo'n track aanlevert. En dat draaien wij dan hier met veel.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 15 juli. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlem Werkt met de nieuwe album van Madonna. Ook omdat het zaterdag Pride is, dacht ik bij mezelf, nou, ik ga toch gewoon eens eventjes Madonna een beetje draaien. Ook omdat ik ermee opgegroeid ben. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. En dit staat al gelijk op nummer 1 in de USA. I feel so free. Thanks for coming.

Anna, nieuwe album uit. Een van de nieuwe singles is dit. I Feel So Free.

0: and a positive force, and we got a funk. Ik is een van mijn favoriete discoplaten op een of andere manier, ja.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. Komende zaterdag vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
0: Ja, afgelopen zaterdag waren we dan op het strand van Zandvoort. En nu dus weer op het nieuwe Kerksplein. Aankomende zaterdag is dat dus. Heel gaaf.

spullen maken, overuren van al die live-uitzendingen. Afgelopen zaterdag stonden we op het strand van Zandvoort. En aankomende zaterdag vanaf het nieuwe Kerksplein. De hele mooie Kerkspleintje. Staat dan helemaal weer vol met een podium. Met allemaal informatiestands. Van alles daar te doen. En dat is natuurlijk geweldig mooi. En wij hebben er dan om 12 uur een live uitzending. Maar de optredens zenden we ook nog uit. Het begint om 12 uur, waar het precies eindigt. Ja, dat

uit te nodigen voor de studio. Dat heeft hij al eens een keer gedaan. De zondag tussen 12 en 2. En Los Vast. De 3J's. En hun nieuwe single. En dat allemaal op deze woensdag. Ja. Misschien ga je wel een paar dagen de stad uit. Omdat je op vakantie gaat. Short break. Hou er rekening mee, Haarlem 105 is overal te beluisteren via internet. Dus als je een beetje Haarlem mist, kun je altijd nog wel eens even opzetten. Ja.

0: En ja, grote hits. En deze dan ook. My Body Isn't Ready. De nummer van Songbird. Inmiddels 1, 2, 5 nummers in onze database. Eens even kijken, wat heb ik nog voor je straks allemaal? Onder andere heb ik voor je Nico Tien van Chef Special. Ik heb voor je Swedish Release. Kaylee en Brian Christopher. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het Haarlem 105 nieuws van 11:30. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Zo moest er met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in. Dan nog het weer. Vandaag is het net als gisteren droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 29 graden en daarmee is het nog steeds zeer warm.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

van de Black Devotion en Spacer. Allemaal gemaakt toen in de tijd door Chic Organization. Deze dame die kwam uit Frankrijk. Ja. Je hoort ook nog een remix van dat nummer. Allemaal oude disco platen. Die komen er allemaal opnieuw uit. Dat is toch wel mooi. Ja, zeker. Arnhem 105. Goedemorgen. Het is woensdag. En het zit er alweer bij me op. Deze heb ik nog voor je. Mama's Gun.

weekend, deze woensdag. Enjoy. En plezier. Ook als je de videoclippen kijkt van dit nummer. Ook allemaal mensen die plezier hebben en leuk in elkaar gezet. En Mama Zeker mogen wij graag draaien met Joy, zeker. Ik heb een beetje last van het systeem vandaag.

Amsterdam. Heel veel met Nederlandse artiesten gedaan, die Criss Cross Amsterdam. Maar nu dachten ze toch, ja, we moeten toch internationaal ook goed aan de weg blijven timmeren. Dus vandaar deze nieuwe single. Het zit erop wat deze betreft, deze woensdag de 15e.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerika. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
3: Haarlem Pride, vuilnisbakken, maar eerst The Offspring.
4: Dit is 100, 105.
5: 100 lieben glazen globen.

Pretty fly for a white guy. Ja, goedemiddag. De tafel is gedekt. De koude melk zit in een beker. De hagelslag regent rijkelijk. De boterhammen gaat open. En de laptop is even dicht. Welkom bij Haarlem Luncht. Mijn naam is Gijs Vente. Jouw lichte versnapering op de woensdagmiddagen. En ik vraag me af, heb jij al plannen komend weekend? Gooi ze namelijk direct overboord. Aankomende zaterdag is Pride Haarlem. En wij van Haarlem 105 zijn daar natuurlijk de hele dag bij. Zometeen vertel ik je daar meer over.

0: Bunnell, Bagley en Peake, de mannen van America, woonden destijds in Engeland en wilden de Engelsen in Engeland herinneren aan hun Amerikaanse afkomst. Dus noemden deze Amerikanen in Engeland hun band America, om in Engeland niet voor Engelsen, maar voor Amerikanen te worden aangezien door toedoen van deze Peake, Bagley en liedzanger Bunnell. Weet u dat ook weer?
1: Goedemiddag.
2: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, de Haarlem Pride die komt eraan. Aanstaande zaterdag vieren we dat we er allemaal mogen zijn. En dat doet Haarlem met veel artiesten, feest en natuurlijk gezelligheid. Maar Haarlem Pride heeft ook een primeur. Door de welbekende gelddrukker Enschede is er een nieuw biljet in het leven geroepen, speciaal voor de Pride in Haarlem. Op het biljet zijn queer mensen te zien in vaderlandse geschiedenis. Door het te kopen of te gebruiken, ja, dat kan, steun je Pride Haarlem. Een mooi primeur. En wij, Haarlem 105 zijnde, zijn er natuurlijk van kop tot staart bij om er verslag van te doen en radio te maken. Zometeen de EU-lid van het Verenigd Koninkrijk.
3: Haarlem, Heemstede

0: Nigel Farage, de rechtse radicale politicus uit het Verenigd Koninkrijk, heeft in zijn district verkiezingen uitgeschreven om onder fraude- en corruptieclaims uit te komen. Hij heeft slechts één tegenstander, Count Binface. Oftewel graaf vuilnisbakgezicht.
1: Would you vote for a bin, not an actual bin, a man dressed as a bin? This is Jonathan Harvey, who has stood at a number of elections as Count Binface. He stood against Boris Johnson, Rishi Sunak. He stood in the Makerfield by-election recently against Andy Burnham. And if you live in Clacton, you might get a chance to vote for him soon. He's intending to stand against Nigel Farage in the by-election that's just been confirmed. And he might be one of the only other candidates.
0: Maar ja, wat zijn de politieke beloftes die hij doet? De verkiezingen zijn op 13 augustus. Ik zet ze eventjes op een rij. Adele, de Britse popster, wordt officieel staatseigendom om de nationale cultuur te redden. Tenminste één betaalbare woning. En hij wil bijvoorbeeld ook de handdroger in een lokale kroeg in Uxbridge. Die hangt onhandig en die moet per direct worden verplaatst. Mensen die in de bus muziek afspelen via hun luidspreker gaan per direct in militaire dienstplicht. Directeuren van vervuilende waterbedrijven. En die rivieren daar, die zijn nogal vies, die worden verplicht om een duik te nemen in de Britse rivieren om te zien wat ze hebben aangericht. En de Europese Unie moet na de Brexit lid worden van het Verenigd Koninkrijk. Een vrij ambitieus politiek plan, zou ik zeggen. Maar ja, als ik zou mogen stemmen tussen die twee, weet ik zeker dat ik zou stemmen op, nou ja, in ieder geval niet die clown, joker, charlatan. Maar ik zou stemmen op Count Binface.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tussen 22 juni en 5 juli zijn tijdens de hittegolf ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Waaraan mensen precies zijn overleden is onbekend, maar dat de hitte hierin een rol speelt is aannemelijk, zegt het RIVM. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en ook aan de slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. En de politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand startte is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit. Het weer zonnig bij 26 tot 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op

Kai Newman, Man of the House. En daarvoor hoorde je Duran Duran. Ja, en dan is het weer tijd voor de culturele agenda. Wat is er allemaal te doen in Haarlem en omstreken? Nou ja, het is midden in de zomer, dus de activiteiten zijn schaars. Maar dat maakt niet uit, er is natuurlijk altijd wel iets te doen. Er is altijd wel iets te doen. Vanavond bijvoorbeeld denk je, nou, het is heet genoeg, maar het kan maar nog veel heter. In de Steels zijn de Toussaint Roots Kitchen. Dat is heerlijke R&B en dus lekker dansen vanavond. En ja, morgen, ik kan het niet laten om toch te zeggen, morgen, nou komt-ie. Lang verwacht, ik in ieder geval. Ik zag het eerste berichtje al 2 jaar geleden en morgen is het eindelijk zover. De nieuwe film van Christopher Nolan, The Odyssey, een moderne vertaling van de Odysseus. Volgende week, dinsdag, ga ik zelf dus nog even de lippen op elkaar. Maar de eerste recensies, die zijn echt torenhoog. Dus ik ben benieuwd of dat ook zo blijft staan. En dat mag je helemaal niet missen. Volgende week wordt het ook ja, qua weer een heel stuk minder. Dus je kan misschien even, als je net even niet luistert naar Haarlem 105... ga dan even snel naar de dichtstbijzijnde bioscoop. Zometeen is het weer tijd voor de lekkere track. Welk nummer moet jij horen voor de nodige energie om door te gaan totdat het kantoor sluit? Laat het even weten via 0600 505 38 of stuur een berichtje via de website Haarlem 105.

0: Blame It On The Boogie. The Jacksons. En daarvoor hoorde je Toontje Lager.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is 1:15. Dus het is weer tijd voor de lekkere track. Knallend de lunch uit. Op naar het volgende uur. En Emma die kwam met een suggestie. Die is blij dat haar directe collega een paar weken naar Curaçao is vertrokken. Ze vond hem nogal toxic. Nou ja, en er past natuurlijk maar 1 plaat bij. En die kan van Britney Spears zijn.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

0: Rock and Crown. Hold Me Closer. Ja, na het nieuws hebben we nog 1 uur lunchje. En dat natuurlijk hier bij Haarlem 105. Met onder andere het Riedeltje van Veer. Het Riedeltje van Ver. En we gaan naar het land van de chimichurri. Weet jou waar we naartoe gaan dan? En we hebben natuurlijk ook het hoogste lied. En we gaan naar het jaar van de Nipplegate. Ja, het is allemaal cryptisch. Het is allemaal cryptisch. Maar ik weet 1 ding zeker. Tot zo.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
2: Linkse populist, de hoogste plaat. Maar eerst Hans de Boy.

Stephen Marley Hills of Saint Anne. Ja, die achternaam die kent natuurlijk iedereen. En wie iedereen echt helemaal kent is Bob Marley. Maar dit is zijn zoon Stephen. En hij is eigenlijk de echte recordhouder van de familie. Onder zijn Jamaicaanse straatnaam Ragamuffin combineerde hij als eerste familielid reggae met rauwe dancehall en hiphop. En hij is ook het muzikale brein achter de schermen. Produceerde onder andere de megahit Welcome to Jamrock van zijn broer Damien. En won inmiddels maar liefst 8 Grammy Awards. En dat zijn er meer dan zijn vader. Dus dat is Stephen Marley. Maar ja, dan is het nu tijd voor het riedeltje van ver. Op verzoek een plaat uit verre oorden, onontgonnen gebieden en onbekende bestemmingen. Het kan van alles zijn: Roemenië, Rwanda, Réunion of de Republiek Congo. Heb jij iets uit die uithoek of windstreek en liever nog ook nog iets met een nummer? Laat het even weten via de app. Deze keer hakken we ons een weg richting Patagonië met de kettingzaag via de rattenlijn op naar een discutabele finale plaats. Natuurlijk Argentinië. Imke is er heel juni geweest en snakt terug naar een beetje Argentinië. Het land van vlees en grinta. En natuurlijk van de linkse populist en een ongelofelijke populaire Evita Perón. Waar deze mevrouw natuurlijk een nummer over heeft gemaakt. Maar eerst gaan we naar Huey Lewis en de nieuws. En daarna hoor je Madonna.

nummer dat een musical klassieker veranderde in een wereldwijde popsensatie. Julie Covington nam deze klassieker in 1976 op voor het album Evita. Nog voordat de musical op het toneel verscheen. Ondanks het enorme succes weigerde ze die rol live te vertolken. En dit is die originele versie van die iconische hit. Niet Madonna, nee, Julie Covington met haar kenmerkende stemgeluid. Don't cry for me. Argentina, speciaal voor jou, Imke.

wel lang, hè? Maar goed. Zometeen is het weer tijd voor het hoogste lied. Een simpel concept. Ik kies een jaar en een week uit de top 40. En jij raadt welke hoge stond op dat moment. En we gaan terug naar het jaar dat Theo van Gogh werd vermoord. De verschrikkelijke tsunami in Zuidoost-Azië. En dat Facebook werd opgericht. Het is het jaar 2004. De week 4. Dat allemaal na het nieuws. En Mac Miller.

0: gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Zo moest er met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in. Dan nog het weer. Vandaag is het net als gisteren droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 29 graden en daarmee is het nog steeds zeer warm.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vooral vertraging op de N201 van Hilversum naar Vinkeveen. Tussen de afrit naar Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er een half uur langer over. En de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk tussen Westzaan en Krommenie is het oponthoud ook een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Jacqueline Govaerts, Old Records.
1: Het hoogste lied.
0: Dan is het tijd voor het hoogste lied. 2004, daar gaan we naartoe. Dat is het jaar dat Pieter van den Hogeband goud pakt op de Spelen van Athene op de 100 meter vrije slag. En het in Griekenland feest was met Charisteas toen ze opeens Europees kampioen werden. Het is ook het jaar dat iedereen opeens er los op krabbelt op Hives. En het jaar dat Joey, Phoebe, Ross, Chandler, Monica en Rachel voorgoed geen friends meer zijn. Maar ja, dat is allemaal leuk. Maar ja, welke plaat stond er in de vierde week van 2004 nou hoger? Aan jou de schone taak. Om dat te beoordelen, app even via 0605-105-38. Of app de studio via de website haarlem105.nl. We gaan beginnen met No Doubt.

Zo. Dan gaan we naar de uitslag van de hoogste plaat. En ik heb een aantal appjes binnengekregen, waaronder die van Benny. Die wist namelijk wel heel erg zeker dat Milkshake van Kelis hoog stond. Milkshake van Kelis, die hoorde je net natuurlijk. Maar niets is minder waar. Jorik had het uiteindelijk goed en hij twijfelde niet. Want No Doubt stond hoger. Dus Jorik, goed gedaan jongen.

Love Will Make You Do, Marc Broussard en Joe Panamassa. Ja, een afterparty. Wie heeft daar nou geen zin in? En al helemaal niet als Bruno Mars en Anderson .Paak ook nog eens aanschuiven. Wie zou dat nou niet willen? Nou, het bleek de bezoekers. In de Amsterdamse Jimmy Hoo waren de twee artiesten te zien bij een intieme afterparty. Maar ja, die tickets die waren een eurotje of 300... en dat vonden veel mensen voor 5 nummertjes net iets te veel. In alle eerlijkheid, ik snap het niet. Maar goed, hier luister je in ieder geval wel gratis.

Dat was de lunch voor deze keer. Hier gaan we verder met non-stop muziek. Tot die stopt. Geniet van de zon met een laagje zonnebrand. En denk na over je volgende lunch. Volgende keer een plakje komkommer en een beetje sambal bij de kaas. Het kan allemaal. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Zo moest er met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in. Dan nog het weer. Vandaag is het net als gisteren droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 29 graden en daarmee is het nog steeds zeer warm.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

stad in jouw armen. Voel ik me thuis. Jij bent mijn thuis. Door jou ga ik open.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Flinke vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en de Wijkertunnel doe je er 50 minuten langer over. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen heb je 5 tot 10 minuten op onthoud. En de A1 richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Zo moest er met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft

0: Bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in. Dan nog het weer. Vandaag is het net als gisteren droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 29 graden en daarmee is het nog steeds zeer warm.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op de A10 Ring Oost in de richting van Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Durgerdam en Amsterdam over Ramstel. Er staat 20 minuten in de file, want 3 rijstroken zijn er dicht. Het is ook druk op de A1 richting Amersfoort tussen Naar de West en Hilversum Noord door de werkzaamheden op de A1. 8 kilometer en je kunt rekenen op 15 minuten vertraging. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tot slot. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A5 richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10 Ring Oost in de richting van Utrecht. Daar staat het stil tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De N201 richting Hilversum tussen Uithoorn en Industriegebied bij Utrecht. Daar sta je 25 minuten in de file. En tot slot de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: brother. Me.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteit van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Dat zegt het RIVM. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van de hitte. Het weer 24 tot 30 graden. Morgen minder warm en meer bewolking.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer met een kwartier vertraging. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. De weg is daar dicht en je wordt er omgeleid via de A22. A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 7 kilometer file. En daar is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: You feeling me?
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. De andere kant op vanuit Alkmaar tussen Uitgeest en de Wijkertunnel 3 kilometer. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Heiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: De Bloemendaalse politiek is eruit. De coalitie zal bestaan uit VVD, D66, CDA en Lijst Metselaar. Ondanks de adviezen van zowel de informateur als de verkenners, die een bredere lokale coalitie aanbevolen. Ook de fractievoorzitters van zowel Liberaal Bloemendaal als Zelfstandig Bloemendaal zijn teleurgesteld en hebben een andere kijk op de totstandkoming van de coalitie en het bereikte principeakkoord. Live in de studio blik ik met fractievoorzitters van VVD en Zelfstandig Bloemendaal, Rolf Harder en Rob Sleeuwen, terug en vooruit. Heren, fijn dat jullie er allebei zijn.
2: Dankjewel.
1: Rob, om maar gelijk de olifant in de ruimte te benoemen. Waar zijn volgens jou de onderhandelingen op stuk gelopen?
3: De olifant, dat ben ik in ieder geval dan.
1: Nee, dat is metaforisch.
3: Laten we gewoon zeggen, er zaten er vanaf het begin af aan al helemaal geen zin in. Ja, en toen kwam er opeens een advies van David Molenburg. En nog, dat werd nog eens een keer bevestigd door de informateurs. Dat het wel aardig zou zijn om een keer een wat bredere coalitie te hebben. Zodat het niet alleen maar dezelfde drie partijen zijn met een hele krappe meerderheid. Toen schrokken ze en toen dachten ze van, nou, laten we dat voor de bühne even omarmen. Maar vervolgens werd dat al eigenlijk vrij direct de nek omgedraaid. Ja.
1: Iets in me zegt dat jij met een hele andere theorie gaat komen.
4: Ja, het is fascinerend hoe je anders naar hetzelfde kan kijken. Ja. Ik denk dat het proces iets constructiever en iets plezieriger is verlopen, zeker aan de voorkant. Meneer Molenburg heeft een advies gegeven, daar hebben we aan proberen te conformeren. We hebben de heren Bruno en Alex als informateurs gevraagd om ons daarbij te helpen. Daarna zijn ook nog heel wat gesprekken geweest. En volgens mij zijn we het eerste gezamenlijk gesprek ook begonnen met van nou, met het vertrouwen zit het wel goed. En dan moeten we eens kijken of we verder kunnen komen. Dat is helaas niet gelukt.
1: Maar vanuit Rob Sleeuwen komt er een heel ander verhaal. Die zegt van tevoren al heeft hij niet het gevoel gehad.
3: Nee.
1: Dat er ook daadwerkelijk iets bereikt had willen worden zoals... Nee. Ze dat voor zich zagen.
4: Nou, dan zijn we het in ieder geval eens dat we het oneens zijn over die versie. Bovendien, we gaan niet een heleboel mensen bezighouden met een soort van rituele dans. Dat heeft best wel lang geduurd. Ook veel gesprekken.
1: Ja.
4: En nogmaals, de informateurs hebben daar veel energie in gestoken. Dat zouden we niet doen. En dat zou ook een beetje flauw zijn om dat te doen voor de bühne. Dat is ook echt niet waar. We proberen echt over onze schaduw heen te komen.
3: Die veel gesprekken, dat is gewoon niet waar. De lokale partijen zijn... Die hebben nog niet eens het coalitieakkoord officieel kunnen zien. Ik heb dat op het laatste moment nog even gezien, maar daarvoor niet. Wij hebben niet mee kunnen praten over de invulling van het coalitieakkoord. Dat zou dan allemaal later komen. Wij hebben eigenlijk slechts twee gesprekken gehad. Het eerste gesprek was alleen maar, dat ging alleen maar over... Ja, kunnen jullie je wel als coalitieraadsleden gedragen naar de normen van bijvoorbeeld D66 en VVD... Toen werd er letterlijk gezegd, ja, dat gezeur over moties die niet uitgevoerd worden. In dit geval ging het om een motie die 2,5 jaar geleden unaniem is aangenomen en nog steeds niet is uitgevoerd. Ja, daar moesten we dan ook nog niet over gaan zeuren. Nou, daar begon het al mee. Toen hebben we een hele curieuze bijeenkomst gehad op een weekend waar ik eigenlijk al helemaal niet heen wilde. Ik vind dat eigenlijk allemaal
1: zonde van het geld. Dat introductieweekend in Den Dolder.
3: Nou, dat was zo'n, laten we eens gezellig een verbindingsweekend doen. En dat ging dan ook nog over integriteit. Dat was eigenlijk het tweede gesprek. En dat was om 10:00 s'avonds na de borrel.
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar een tweede gesprek hoort toch niet... Dat hoort toch aan een formatietafel te gebeuren?
4: Nee, maar ik denk dat hier
1: niet,
4: ook veel...
1: Niet aan een bar?
4: Ik denk dat hier ook geen recht wordt gedaan aan het proces. De eerste gespreksronde is gedaan door David Molenburg samen met de griffier om eens dingen te inventariseren. Dat is het advies van de heer Molenburg uitgekomen. Daarna zijn Alex en Bruno als informateurs aangezocht. Die hebben dat gelukkig ook gedaan. Die hebben met alle fracties, met de uitzondering van Hart voor Bloemendaal, gesprekken gevoerd. Dat bedoel ik ook met, er zijn veel gesprekken gevoerd. Dus zowel met ons als met alle anderen.
3: Niet met ons in ieder geval.
4: Vervolgens...
1: Ik ben heel erg van te interroeperen als ik het gevoel heb. Wat is de definitie van een gesprek? Want Rob heeft het over twee en jij zegt veel gesprekken.
3: Laat ik het even rechtzetten. Want ja, goed. We hebben net al te horen gekregen. Nou, dat laat maar. Waar het om gaat is dat er eerst een verkenner komt. Die zegt we moeten een bredere coalitie doen. Daar is een debat over geweest in de Raad. Nou, dat werd zogenaamd omarmd. Daarna volgen pas de gesprekken. Nou, er was één gesprek dat ging alleen maar over hoe wij ons eventueel zouden moeten gedragen als raadsleden in de coalitie. Niet te veel zeuren over informatie te krijgen en eigenlijk overal mee meedoen. Dus het dualisme, wat ik natuurlijk al wist, dat bestaat gewoon niet in Bloemendaal. Maar dat werd op die avond nog even bevestigd. Dat was een gesprek. Het eerstvolgende gesprek wat wij gehad hebben, dat was op die camping. Nou, dat was geen camping. Het was een conferentieoord waar we dan met z'n allen zaten. En we spelletjes gingen doen met elkaar om de verbinding te zoeken. Op die avond werden we opeens gesommeerd, min of meer.
1: Door
3: de heer Harder. Wij hadden er eigenlijk helemaal geen zin in, want we vonden het niet.
1: Maar dat is toch niet het moment om dat te doen?
3: En het moment ook
4: nou,
3: niet.
4: Dat, ja, daar kan je verschillend naar kijken, zoals je naar alles verschillend kan kijken.
1: Had je dat achteraf nu anders moeten doen?
4: Dat had gekund. Ik denk dat misschien hebben we dat niet goed aangevoeld.
3: Had dat anders gemoeten of niet?
4: Aangevoeld. We hebben in ieder geval besproken met elkaar. We zaten een beetje in een dilemma.
1: Ik ben wel benieuwd. Had je dat beter anders kunnen doen?
4: Nou, weet ik niet of het beter is.
1: Maar had je het anders kunnen doen?
4: Oh, we hadden het zeker anders kunnen doen.
3: Dat is wat anders.
4: We hadden best wel een lange aanloop voor Den Dolder, voor die bijeenkomst. Met gesprekken vooral met de informateurs. Daar doelde ik net ook op. Ja. Die informateurs hebben met heel veel mensen gesprekken gevoerd. Met ons, maar ook met alle anderen. Met uitzondering van Hart van Bloemendaal. Uiteindelijk hebben we dat weekend in Den Dolder gehad. Er was best wel veel vraag. Zowel van Liberaal Bloemendaal als van Sander Bloemendaal. Waar staan we nu en hoe gaan we nu verder?
3: Nee, dit is absoluut niet waar. Dit zijn weer makelaarspraatjes.
4: Dat heeft er niets mee te maken, dit is een beetje flauw. Goed.
3: Nee.
1: Ja, hoe vaak is het in deze gesprek over de inhoud gegaan?
4: Nou, bijna niet. En dat is best wel treurig. Ja, uiteindelijk was het zo dat hij.
1: En minstens taak is het dat het over de inhoud gaat. Want daar is het uiteindelijk waar een gemeente waar de inwoners baat bij hebben.
3: Het is nooit over de inhoud gegaan.
4: Daar kan ik wat over zeggen. Ja. Kijk, de informateurs die hebben uiteindelijk een eindadvies geschreven. Die zeiden, Gut, ga nou met de lokale partijen zitten. En iedereen moet over zijn of haar schaduw heen proberen te stappen. En laat de lokale partijen gezamenlijk met een wethoudersvoorkeur komen.
3: Nee, is ook niet waar.
4: Daar zijn we totaal niet aan toegekomen. Ik zag later pas hoor dat iemand dat zei. Een filmpje waarin Rob vlak voor de afspraak die we hadden in het gemeentehuis zei van ja, voor mij is maar één ding belangrijk. Mag ik een wethouder leveren, ja of nee? En dat ging in dat geval over een wethouder van zelfstandig.
3: Dit onderbreek ik even. De waarheid is dat ik door mensen van D66 de dag van tevoren gebeld werd. Dat het gesprek dat ik zou hebben met jullie, dat sowieso een exitgesprek was. Want jullie hielden vast aan wat jullie op die verbindingsweekendavond aan ons hebben gezegd dat jullie hier willen houden tot drie wethouders en niemand erbij. Dat is gezegd op die avond.
4: Ja, maar je moet het volledige verhaal vertellen.
3: Even de volgorde goed aanhouden. Daarna is ons enige gesprek nog geweest met de informateurs. En dat was een heel goed gesprek. Daar werden allerlei soorten scenario's besproken. En dat zou weer besproken worden met jullie. Alleen op de dag voordat ik met jullie in gesprek zou, werd ik gebeld met van nou, dat is sowieso een exitgesprek. En dat was ook de reden dat ik meteen vroeg van, houden jullie vast aan dat wat er in het Den Dolder weekend na de borrel, of tijdens de borrel eigenlijk, is besproken, dat jullie geen wethouder van de lokale partijen willen hebben. Nou, dat duurde 3 kwartier voordat het hoge woord eruit kwam. En toen zei Bart Vernooy van D66 zei van nee, wij willen geen derde wethouder en wij willen sowieso jou niet als derde wethouder. Vanaf het eerste punt, dat is heel belangrijk om te zeggen, vanaf het eerste punt is voor ons duidelijk geweest, niemand gaat over onze wethouder. Of dat nou mijn collega Christa Vaas is, die goed in financiën is, dat had ook nog gekund, of dat ik het ben. D66 gaat niet over onze wethouder. VVD gaat niet over onze wethouder. Maar dat bleek wel zo te
1: zijn. Maar even aan de andere kant, hè, Rob. Want uiteindelijk is een wethouder is heel belangrijk. Ik denk ook voor jou. Ja. Maar aan de andere kant is ook... Je hebt heel veel stemmen gekregen. Meer stemmen dan 4 jaar geleden. Ja. Had je ook niet juist net als metselaar... in de coalitie moeten plaatsnemen... met of zonder wethouder? Want uiteindelijk is het ook de rol die jij betekent. Want mensen hebben gestemd op jou.
3: Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Gerrit Metselaar heeft mij aangegeven... en dat staat ook op papier... dat hij sowieso in de coalitie zou gaan. En dat heeft alles te maken met de campagne van Marie-Lise Roos. Hij zocht steun.
1: Maar had jij ook niet sowieso...
3: Dit is een heel duidelijk punt. Ja. Hij heeft dus bij het kruisje getekend... zonder dat hij op dat moment wist... wat het coalitieakkoord inhield. Ja. En voor ons is het belangrijk dat onze thema's... noem het maar de binnenduinrand, water, geluidsoverlast... wateroverlast, de camping Vogelenzang... Ja. dat die in het coalitieakkoord verwerkt zouden zijn. Nou, ik kan je wel vertellen dat dat niet het geval is.
1: Nou ja, aan de andere kant zeg je, we hebben de inhoud nog niet eens heel erg besproken. Misschien was daar nog ruimte geweest. Maar bij jou viel het al op het feit dat die wethouder niet doorkomt.
3: Ja,
1: en dus aan de inhoud ben je niet eens toegekomen.
3: Nee, maar dat is ook heel simpel. Want zoals je waarschijnlijk weet, ik hou mezelf heel erg bezig met geluidsoverlast. Ik heb het helemaal opgezet dat er op een aantal punten wordt gemeten in de gemeente Bloemendaal. Nou, we zijn nu deze hele periode voorbij. Er is helemaal niets gekomen vanuit het college. Er is geen medewerking gegeven. Er is eerder tegenwerking gegeven. En dan hebben we nog een thema. Die motie die al 2,5 jaar ligt over amberkleurige ledverlichting. Dat is toch een thema wat bij D66 goed moet vallen. Is nog steeds niet uitgevoerd door dit college. Dus dat soort zaken had ik graag willen doen, net als 4 jaar geleden. Nou ja, het gaat niet door. Dan gaan we toch weer oppositie voeren.
1: Had je niet het verschil kunnen maken als je dan geen wethouder had geleverd, maar wel in de coalitie had gezeten?
3: Dat heb ik echt goed voorbereid. Ik heb een aantal mensen gebeld.
1: Heb je Rolf gebeld?
3: Een paar ex-burgemeesters gebeld.
1: Okay.
3: Ik heb een paar ex-wethouders gebeld. Want deze periode zijn we 3 wethouders kwijtgeraakt. Dus je kan er wel wat bellen. En die zeiden allemaal, het is heel belangrijk dat je in het college zit. En dat je aan de voorkant al wat kan wijzigen. In plaats van dat je aan de achterkant staat. En dan heeft het er ook mee te maken dat ons nog allerlei beperkingen werden opgelegd als raadslid. Dus is het voor ons beter om nu in de oppositie te gaan. En wel onze agenda uit te voeren. En wel aandacht te hebben voor de binnenduinrand, de camping, geluidsoverlast, et cetera. Want het college heeft dat niet.
1: Rolf, hoe luister jij hiernaar?
4: Nou, als een bevestiging wat ik probeer te zeggen. Kijk, de informateurs geven ons mee. Ga alsjeblieft met die lokale partijen praten. Daar stonden we helemaal voor open. Sta open voor eventueel een gezamenlijke via de wethouder.
3: Dat is niet waar.
4: Stonden we helemaal voor open. Het staat letterlijk in een tekst.
1: Stond je daar echt voor open?
3: Nee.
4: Ja, absoluut. Ja,
3: maar,
4: zeker.
3: Okay, dan wil ik je onderbreken.
4: Maar
3: wat is er gezegd?
4: Ik kan zo niet uit mijn woorden komen als ik steeds onderbroken word.
3: Nee,
4: hij
3: moet het interrumperen, toch?
1: Nee, Rolf mag inderdaad even zijn zin afmaken.
4: Ik heb heel lang mijn mond gehouden. Ja. En als ik mijn eigen verhaal niet kan vertellen, wordt het ingewikkeld.
1: Ga je gang.
4: Dus de informateurs die geven aan, laat iedereen een beetje over zijn schaduw heen stappen. De lokale partijen met een gezamenlijke wethouder, met name dat gezamenlijke, dat was voor ons wel een belangrijke om voor een vierde wethouder te kiezen. Nou, en dat bleek al heel snel dat er van die gezamenlijkheid geen sprake was. Volgens mij bevestigt Rob nu net zelf, heel uitbundig, dat een eigen wethouder voor hen ongelooflijk belangrijk was. En zie daar dan waar het ook misgaat. En dat zag ik later pas, hoor. Dat heb ik dat gesprek wat wij samen hebben gehad in het gemeentehuis, dat begon een klein beetje ingewikkeld. Later zag ik het filmpje wat vlak van tevoren is gemaakt. Toen snapte ik dat ook. Maar van de gezamenlijkheid was dus geen sprake meer. En daarmee hebben we ook gezegd, oké, nou ja, als dat dan niet lukt, hè, met de gezamenlijke lokale partijen, met een gezamenlijke wethouderskeuze. En wij kregen van Liberaal Bloemendaal overigens ook geen ander geluid. Hè. Die wilden ook eigenlijk een eigen wethouder. Ja, dan zou je stikt genomen met 5 wethouders eindigen. Toen hebben we gezegd, oké, dat lukt dan niet. Dan kan dat deel van het advies van de informateurs ook verder niet meer uitgevoerd worden. En eigenlijk ging het toen heel snel. En we hebben elkaar ongelooflijk snel en goed
3: nu
4: en ook op de inhoud gevonden.
3: Want dit is gewoon bezijde de waarheid. En wat er op de avond is verteld, en dat is ook gedeeld met onder andere fractieleden van de VVD, wat er op die avond op een heel ongepast moment is verteld, is dat de coalitie, de huidige coalitie, zich beperkt tot drie wethouders en dat er geen enkele wethouder bij kwam.
4: Maar daar zou ik hier even direct op willen reageren. Nou, want het is niet onwaar wat de heer Steeuw zegt, maar het is ook niet het hele verhaal.
3: Oh, is het wel waar of is het niet waar? Het is wel waar. En je kan het zo verifiëren.
4: Ik ook, ja. Ik was erbij. Ik weet wat je weet. Het is dus niet
3: gezegd. Jij zegt dat het dus niet gezegd is? Dat is goed.
4: Nou, nee,
1: maar
4: absoluut.
1: Is het wel gezegd
4: absoluut,
1: of niet gezegd?
4: Ja, en dat was in dezelfde context. Want wij hadden het eerste gesprek met liberaal Bloemendaal. Die hebben toen aangegeven van ja, alles leuk en aardig. Maar wij komen alleen maar met een eigen wethouder. Anders doen we gewoon niet mee. Daarna hebben we met Rob en Christa gesproken. Toen hebben we ook gezegd, nou ja, we hebben net met liberaal Bloemendaal gesproken.
1: Maar hadden jullie met z'n allen bij elkaar moeten
3: zitten? Dat moest één voor één.
4: Nou ja, mocht niet.
3: Maar Rutte, het is zo gênant wat daar heeft plaatsgevonden. Het is, en ik merk nu ook dat inderdaad, we hebben daar eerst gegeten. Toen hebben we een paar uur geborreld. En toen werden we opeens gesommeerd, één voor één.
1: Maar dit was in Den Dolder.
3: In Den Dolder.
1: Maar dit is toch helemaal niet het moment?
4: Maar
1: het
4: is geen sommatie.
3: We hebben drie keer geweigerd. Omdat we niet de tijd en de plaats vonden. En de setting was echt bizar. Echt, je kan er een film van maken. Wij zaten met z'n allen op het terras. En nog geen 15 meter verder was er een tafel opgesteld. Waar wij dan één voor één gesommeerd werden om te komen. En nogmaals, wij hebben tot op dat moment nog helemaal geen uitspraak gedaan over wethouders. Want wij kunnen pas wat zeggen over of we willen meewerken als de inhoud bekend is. Want de inhoud gaat altijd boven poppetjes in ons geval.
1: Waarom is dat gesprek daar? Want dit zijn best essentiële gesprekken. Los nog van de formatie, maar ook voor het hele. Waarom is dat gesprek daar gevoerd? Rolf, ik leg hem bij jou neer.
4: We hebben dat vooraf wel besproken. Van gut, we zijn dat weekend bij elkaar. En als je in goede sfeer bent en je denkt met elkaar partners te kunnen worden, was de inschatting van, nou ja, prima, we hebben eerst even met...
1: De verkeerde inschatting?
3: De griffie wist
4: voor
3: niets.
4: Nou, achteraf zou je kunnen zeggen, dat is niet handig.
3: De griffie wist voor niets.
4: Nee, maar de griffie doet ook niet mee in een coalitieoverleg. Dus dit was een ontmoeting, zo kan je het zien.
3: Dat is bijzonder, want wij moesten ons wel via de griffie...
4: Ik vrees dat ik niet mijn bijdrage kan leveren.
1: Ja, maak hem af.
4: Maar, dus we hebben daar die ontmoeting gehad met elkaar, nou, achteraf... Hebben mensen, ik denk dat dat ook te maken heeft met de teleurstelling die daaruit voortkomt. Oh, want als je een hele feestelijke samenwerking hebt, dan ga je heel anders van tafel. Het was gewoon een picknicktafel die een stuk verderop in het gras stond. Een vast ding. Maar, niks neergezet, niks gestaged.
3: Tijd in de plaats als iedereen lekker aan de
4: borrel. Laten we zo zeggen, de heer Van der Bunt is aangesloten. Die heeft aangegeven, gut, ik wil per se een eigen wethouder. Toen hebben we gezegd, joh, maar het was niet het idee van de gezamenlijkheid.
1: Maar die gesprekken zijn apart van elkaar gevoerd.
4: Ja,
3: echt niet te geloven.
1: Nou, ik zou zeggen, als je iets wil bereiken, dan ga je met de koppen bij elkaar. Misschien was het dan was het dan niet heel anders
4: daar
1: gelopen?
4: Daar kan ik wel iets over zeggen, waarom je dat één voor één doet. Eigenlijk doe je dat heel vaak. Hè? Want als je naar de gezamenlijkheid zoekt, dan wil je gewoon ook weten, hoe gaat het verder? De heer Van der Bunt heeft namens liberaal Bloemendaal er van meet af aan geen misverstand over laten bestaan dat hij een eigen wethouder wil.
3: Ik vind
4: het
3: trouwens niet heel netjes om over uitspraken van de heer Van der Bunt.
4: Nou, het is wel relevant.
3: Die op een zaterdagavond in Den Dolder.
4: Nee, maar dat zei hij daarvoor ook al. Dat zal hij ook altijd.
3: Om dat nieuws steeds aan te halen. Dan moet hij erbij zitten.
1: Is dit achteraf gezien? Hè? Want het is al heel. Nou ja, iets heel positiefs. Dat zowel de verkenners als de informateurs zeggen. Laten we het breed trekken. Laten we het lokaal trekken. Want dat is uiteindelijk. Hè, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Ja. De lokale partijen in Bloemendaal hebben heel veel stemmen gekregen. Hart van Bloemendaal, zelfstandig, liberaal. Als je nu kijkt dat het is geklapt, hè? Dat is een beetje mijn conclusie, geklapt op een weekend in Den Dolder.
3: Nee, dat is
1: niet
3: zo. Het is geklapt op het feit dat we als tweederangs raadsleden worden behandeld, tweederangs partijen.
1: Maar dat is jouw gevoel?
3: Als we het gewoon heel simpel bepalen, wij vertegenwoordigen drie zetels. Metselaar kwam erbij, Van der Bunt kwam erbij met liberaal Bloemendaal. Wij

0: begin af aan erbij betrekken. En niet op een Den Dolder borrelavond even erbij trekken van jongens, jullie mogen wel meedoen. Maar dan kan je ook aansluiten bij de diners die we af en toe houden. En, maar je mag niet in het college. Want wij gaan met z'n drieën verder. Ja, noem je dat coalitie onderhandelen? Ja,
1: ik pak even de tekst van de informateurs erbij. Hè. Daarbij is het belangrijk en logisch dat beide lokale partijen bij eventuele deelname aan de coalitie niet alleen inhoudelijk zichtbaar bijdragen aan het hoofdlijnakkoord, maar in een nieuw college ook bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen middels een wethouder. Een mogelijkheid is dat zelfstandig Bloemendaal en liberaal Bloemendaal eventueel mede namens lijst Metselaar hiervoor gezamenlijk een project staat tussen haakjes wethouder leveren.
0: Ja, dat is een mogelijkheid.
1: Dat is een lettertekst.
2: Maar, ja, maar het woord dus mogelijkheid gezegd, staat erbij.
1: Ja,
2: het
1: is een mogelijkheid. Dus ja. We wilden dat ook onderzoeken. Wij wisten van liberaal Bloemendaal dat ze erg hingen aan hun eigen wethouder. Dus dat hebben we gevraagd.
0: Ik ga nu over liberaal Bloemendaal.
1: En vervolgens hebben wij...
0: Bloemendaal.
1: Ja, maar dat is voor het verhaal wel ontzettend belangrijk.
0: Dat is niet,
1: maar ik maak hem even af.
0: Want jij zegt dat de heer Van der Bunt van alles gezegd heeft.
1: Laat maar alsjeblieft even uitpraten.
0: Dat kunnen we
1: dus
0: niet verifiëren.
1: Dus lijst Metselaar had geen eisen. Liberaal Bloemendaal zegt, we willen per se een eigen wethouder. Toen hebben we gezegd, joh, maar dat levert dan geen gezamenlijke wethouder op. En vervolgens hebben we met Rob en Christa gesproken en ook gezegd van ja, dan wordt een wethouder erg lastig.
2: Mag ik hem heel simpel zeggen? Hadden jullie daaruit kunnen komen? En liberaal Bloemendaal?
0: Ja, zeker. Maar we zijn helemaal niet aan toegekomen. En die avond, misschien is het een beetje Korsakoff of zo, maar die avond is absoluut niet besproken of er andere mogelijkheden waren met lokale partijen. Die avond is het besproken, een mededeling door de fractievoorzitter CDA. Wij gaan verder met drie wethouders. Dus nadat wij alleen maar een half uur gesprek hebben gehad, of wat is het, een uur gesprek hebben gehad, die ging over hoe wij ons moesten gedragen als raadsleden, hè, hebben we nooit over de inhoud kunnen praten. En werd er daar op die avond, op die locatie, werd er even medegedeeld, wij gaan sowieso niet uitbreiden naar vier wethouders. Dus we zijn nooit in het proces gekomen, want er waren ook andere mogelijkheden. Kijk, als ze wat dat ze wat tegen mij hebben, dat is wel duidelijk. Maar Christa was ook een mogelijkheid. Het is nooit besproken.
1: Kijk, Rob heeft... Hij zegt nu 6 keer hoe hij daar naar de wereld kijkt.
0: Ja.
1: Ik kijk er anders naar. We hebben echt een poging gedaan om daar met de drie lokale partijen iets mee te doen. Nogmaals, het advies was om een gezamenlijke wethouder te hebben namens de drie. Zo hebben we dat gelezen.
0: Dat was een mogelijkheid.
1: Ik heb het net nog even voorgelezen. Ja.
2: Maar wel het woord mogelijkheid
1: Maar op dat uitgangspunt hebben CDA, D66 en de VVD gezegd, nou, dat willen we zeker onderzoeken. We hebben ook gezegd, als die gezamenlijke wethouder er dan is, dan zien we dat als een kans. Vervolgens gebeurde dat niet.
2: Waren er meer mogelijkheden geweest om het echt te onderzoeken? Met z'n drie,
1: nee,
2: met z'n allen aan tafel?
1: Dat was weinig zinvol.
2: Niet in Den Dolder?
1: Nee, want het was weinig zinvol van twee van de drie lokale partijen die eisten hun eigen wethouder op.
2: Maar hij zegt zelf, wij hadden best kunnen ingeven.
0: Wij zijn helemaal niet daaraan toegekomen. Er werd meteen gezegd,
1: kijk nog even naar het filmpje van Rob vlak voor ons laatste gesprek.
0: Ja, dat was... wil je de naam
1: dat
0: hebben
1: vrij
0: van degene
1: duidelijk,
0: van wie dat gehoord?
1: Vrij duidelijk verhaal.
2: Van wie heb je het dan gehoord?
0: Van de mensen uit D66.
1: Ja, ik weet daar verder ook helemaal niets van.
0: En dan kom ik op dat gesprek.
1: En ik weet zeker dat niet Bart Vernooy is waar ik mee praat.
0: Want dan kom ik bij dat gesprek, doe ik het 3 kwartier over. En dankzij iemand van CDA, die ik voor de rest niet kende, die van buitenaf. Die stelde de handvraag, niet van de fractie. Hebben jullie bezwaar tegen Rob Sleeuwen, als hij zich eventueel als projectwethouder... Nou, toen kwam het hoge woord eruit. Wat ik de dag van tevoren al van D66 gehoord had. Nee, wij hebben daar bezwaren tegen,
2: maar
0: ja.
2: Als we even de conclusie hebben, is de sfeer in Bloemendaal is nu
0: totaal
2: onder het vriespunt.
0: Nou, ja, dat weekend was
1: er zeker niet.
2: Rolf, ik snap dat je zegt voor mij niet, maar er zit hier duidelijk iemand gefrustreerd. Hoe zorg je ervoor?
0: Nou,
2: want uiteindelijk
0: gefrustreerd,
2: moet...
0: hoor.
2: Nou, ik had het al van tevoren gedaan. Hoe zou je het dan noemen?
0: Nou ja, er verandert nooit iets in Bloemendaal. De bestuurscultuur blijft. Eigenlijk is Rolf...
2: Hoe zit jij hier nu?
0: Wij gaan weer oppositie voeren. Want op deze manier heeft het ook helemaal geen zin.
2: Maar hoe krijg je de sfeer weer terug? Want uiteindelijk dienen jullie de gemeente en de inwoners.
0: Dat is een hele goeie. Want wat in Den Dolder een weekend was bedoeld, die ging ook over integriteit. Die ging ook over omgangsvormen. Dit is een voorbeeld van de oude bestuur, de oude verrotte bestuurspolitiek, de machtspolitiek, dat je even een tafeltje neerzet om 10 uur 's avonds, midden tijdens de borrel. En dat dan één.

0: Deel 1.
1: Hoe gaan we nu verder? Hoe ga jij verder?
2: Wat ik wel mooi vond, dat vond ik ook echt wel heugelijk. Maar goed, het is de enige die daar echt afhaakt, is Hart voor Bloemendaal. We hebben na commissievergaderingen, zoals je weet, een wat gevraagde borrel. Ja, iedereen die is daar weer geweest, ondanks het feit dat er wat spanningen zijn geweest. Ik geloof nog steeds dat we hele normale omgangsvormen kunnen hebben met elkaar op de mens. Dat we op de inhoud verschillen, dat is duidelijk. Wat ik wel jammer vind, is dat dit zo afgelopen is, oprecht hoor. We hadden best wel ambitie om daar wat van te maken. En nu gaan we gewoon de gemeente met elkaar besturen. En wat mij betreft, als we elkaar kunnen vinden op de inhoud, dan gaan we gezamenlijk dingen realiseren in Bloemendaal. En als we elkaar niet kunnen vinden om de inhoud niet. Maar we hoeven elkaar daar verder niet voor weet ik veel wat uit te maken. We zijn gewoon allemaal mensen die willen bijdragen.
3: Dat is weer iets heel anders. Dit gaat over het coalitieproces. Dit gaat over een ongelofelijke blunders die er zijn gemaakt in dat proces. Want als wij dit hadden geweten, hadden we er toch nooit aan begonnen. Want wij hebben vanaf begin af aan gezegd, zelfstandig Bloemendaal gaat over haar eigen keuze van wethouder. En dat laten we niet over aan de VVD of D66.
2: En dat bevestigt, denk ik, wat ik probeer te zeggen.
1: Kan jij dit achter je laten?
3: Ja, waarom niet? Ik bedoel, ik heb genoeg achter mij gelaten. Wat ik gewoon jammer vind, is dat de inwoners van Bloemendaal nu weer landelijke politiek over hun heen gestort krijgen. Van allemaal verduurzaming en noem maar op. En dat de punten die zij echt belangrijk vinden, zoals de binnenduinrand, geluidsoverlast.
1: Nemen jullie die punten mee?
3: En die liggen weer gewoon. Nou, die staan niet in het coalitie.
2: Nee, maar goed, akkoord, kijk. Ook toen wij elkaar spraken, zeiden we ook van er is absoluut ruimte voor inbreng. Zo'n akkoord is in ieder geval nu het vertrekpunt. Er komt daar nog een vervolg op. Ik denk dat dit soort dingen, overigens waren we over die verlichting volgens mij al heel breed eens in de raad. We gaan die dingen waar we het over eens zijn gewoon realiseren voor Bloemendaal. De inbreng van Rob is heel belangrijk. Hij heeft vanavond ook een motie die denk ik breed gesteund gaat worden. En dat is ook heel normaal als je elkaar vindt. Dan doe je dat met elkaar. En soms op onderdelen zullen we misschien zeggen, oké, we zijn het oneens. En dan zijn we het in ieder geval weer eens dat we het oneens zijn.
1: Een allerlaatste vraag, die moeten jullie echt kort beantwoorden. Ja. Want het volgende programma staat klaar. Vind je het jammer dat het zo gelopen is?
2: Ja, doodzonde. Ik vind het ook een gemiste kans voor Bloemendaal.
1: Jij, Rob?
3: Het was van tevoren al bekend. Er was geen enkele intentie om
1: maar
3: de lokale raad.
1: Maar vind je het jammer?
3: Tuurlijk is het jammer, omdat die lokale thema's nu blijven liggen.
1: Rob Sleeuwen, Rolf Harder, heel erg bedankt voor jullie tijd en jullie eerlijkheid.
2: Graag gedaan.
4: Haarlem 105 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen zijn inmiddels verwijderd, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daarvoor een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Inademen van Sahara-zand is slecht voor de gezondheid. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden het niet overleven. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Diemen en Naar de West 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De werkzaamheden aan de A9 bij de Wijkertunnel veroorzaken file vooral richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel nu 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. Het verkeer wordt daar omgeleid via de Velsertunnel over de A22. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de A5 en knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file. En de vertraging is daar 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Diemen Noord en Knauwpunt Muidenberg 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Heiko Letschert.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem Vandaag.
1: Deze week heeft de inspectie gezondheidszorg ingegrepen bij een kliniek voor plastische chirurgie in Bloemendaal. De inspectie oordeelt dat de gang van zaken rond het sederen van patiënten leidt tot een onacceptabel risico voor de patiëntveiligheid in de kliniek. Het roept veel vragen op. Wat betekent dit precies? Moeten we als patiënt, los van dit incident, scherper zijn op waar we naartoe gaan voor een ingreep? Ik vraag aan Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. Catharina, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, de reden van het ingrijpen was de sedatie die de arts uitvoerde. Maar wat mag een plastisch chirurg dan wel en wat mag een plastisch chirurg niet?
2: Een plastisch chirurg die mag, wat eigenlijk voor alle artsen geldt, die mag dat doen waar die voor opgeleid is, waartoe die zeg maar bekwaam is en dan ook bevoegd is. En bij de opleiding plastische chirurgie, daar zit geen sedatie in en zeker niet met narcose.
1: Ja, want hoe werkt het uiteindelijk? Hè? Als je je oogleden bijvoorbeeld laat corrigeren, dan wil je daar niet actief bij zijn. Op welke manieren mag een plastisch chirurg dan gebruiken zodat het prettig eraan toe gaat?
2: Lokale verdoving, dat kan wel. He, dus dat als je had het voorbeeld ooglidcorrectie. Nou, een ooglidcorrectie, dat wordt eigenlijk altijd onder lokale verdoving gedaan. Dat wil zeggen met een prikje en dan wordt er verdovingsvloeistof geïnjecteerd daar waar gesneden wordt. En dat kan wel.
1: En waarom zou een plastisch chirurg er dan voor kunnen kiezen om wel volledige sedatie te doen?
2: Bij grotere ingrepen wordt vaak volledige sedatie gebruikt. En dan heb je een anesthesist nodig die dan de narcose regelt.
1: Ja. Komt dit nou vaak voor, hè, dat de inspectie ingrijpt? En wat zijn dan de voornaamste redenen?
2: Ik weet niet wat vaak is. Ik denk het niet vaak genoeg, eerlijk gezegd. De inspectie heeft ook te weinig mankracht om voldoende in te grijpen. Wat de voornaamste redenen zijn, is voor mij ook lastig te beoordelen. Ik weet wel dat de inspectie ook meestuurt op de klachten die zij krijgen. Dus ik zou ook wat dat betreft cliënten die een klacht hebben over een kliniek of over een arts willen aanmoedigen om daar ook melding van te maken, zodat de inspectie daarop kan sturen.
1: Ja, want dit was, naar ik begreep, niet per definitie een gevolg van klachten. Maar misschien gewoon signalen die ze kregen?
2: Ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Ja. Ja.
1: En dan nog een vraag met betrekking tot die kliniek in Bloemendaal. De betreffende arts is 70+. Nou, sowieso, hè, niets ten nadele van de oudere generatie. Maar dat verbaasde mij wel. Zeker gezien de precisie die bij het werk en nogmaals een ooglidcorrectie komt kijken. Hoe zit dat?
2: Uiteindelijk gaat het erom, even ongeacht de leeftijd, gaat het om of de arts bevoegd en bekwaam is en of die zich ook steeds laat herregistreren. In dit geval als medisch specialist, als plastisch chirurg. En elke 5 jaar moet je opnieuw laten visiteren en herregistreren. En een van de eisen is dat je in ieder geval aantoonbaar tenminste 2 dagen in de week ook nog actief bent in het vakgebied.
1: Dus een arts van, ik weet niet exact, maar zeg 73, die kan dit beroep uitoefenen en hoeft pas 5 jaar na dato weer te herregistreren.
2: Nou, hangt een beetje vanaf wanneer ze...
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar op zich stel je laten doen als je 70 bent, dan heb je 5 jaar waarin je niet opnieuw hoeft te herregistreren.
2: Dat klopt, maar dat geldt voor alle artsen.
1: Ja, ik vind alleen een verschil en nog niets ten nadele, want iemand van 40 kan ook klungelen. Laten we dat even wel wezen. Ik vind het alleen best, als je 70 bent, is dat toch iets anders dan als je 40 bent.
2: Ja, vind ik lastig.
1: Ja, nee, het was op. Maar komt dit vaak voor? Zeker bij privéklinieken, want dat was dit uiteindelijk?
2: De meeste collega's die ik ken, die zijn niet 70+. Maar goed, het zal zeker. Ik ken wel een collega die ook 70+ is. En daar is niks mis mee met die collega.
1: Nee, het gaat ook niet over.
2: Dan in 70+.
1: Het is ook geen waardeoordelen. Het is niet het een staat is en inherent aan het ander. Het verbaasde mij alleen 70+. Ik ken bijvoorbeeld weinig kappers van 70+ of tuiniers van 70+. Dus ik was alleen benieuwd hoe dat zit. Juist omdat het ook precisiewerk is. Even de kliniek in Bloemendaal daar gelaten. Hoe kijk jij overal naar de populariteit wat betreft cosmetische ingrepen? En dan heb ik het over botox, lipfillers. Ik gooi ze er allemaal in, hè? Buttlifts. Wat heb je allemaal? Je hebt echt nu zoveel. Hoe kijk jij daarnaar? Het is zo populair allemaal. En ook vanaf zo'n jonge leeftijd al.
2: Ja, nou, dat klopt wat je zegt. Hè. Het is groeiende en de aandacht voor het uiterlijk is denk ik sowieso, en ook nog los van botox en fillers, is sowieso een ding. Als je op social media kijkt, dan is dat, en zeker onder de jongeren, denk ik, heel erg belangrijk om jezelf te laten zien. En hoe ik daarnaar kijk. Het is vooral belangrijk dat de kwaliteit goed is en dat het op een goede manier gebeurt. En dat je zeker weet dat je daar geen risico's neemt.
1: Ja, maar hoe goed de kwaliteit ook is, een meisje van 26 heeft nog geen botox nodig, lijkt mij. Hoe krijgen we dat hele beauty verschijnsel eruit? Of zeg je, op zich hoeft dat er niet uit?
2: Het hangt heel erg af wat de wens is en ook wat de klacht is. Kijk, er zijn ook echt wel jongeren en ouderen die gewoon echt serieus zelf een klacht hebben. En dat in ieder geval zo ervaren. En die daar heel goed mee geholpen kunnen zijn met soms een hele kleine behandeling. Maar ik denk dat jij meer bedoelt alle frivole behandelingen, lipfillers en dat soort zaken.
1: Exactly.
2: Ja, dat is ook niet mijn hobby per se, is ook niet echt de doelgroep. Ik vind het ook lastig. Ik wil ook niet te normatief zijn, maar het is niet. Ik vind het zelf prettiger om cliënten te behandelen die een iets oudere leeftijd hebben.
1: Zeg je wel eens nee? Dus als iemand komt die al vrij volle lippen heeft, waar duidelijk al wat in zit, en die zegt ik wil graag nog wat meer, zeg dan wel eens nee, lijkt me voldoende.
2: Ja, ik doe sowieso zelf niet iets waar ik niet achter kan staan. Dus nee, dat zou zeker gebeuren. Dan moet ik wel zeggen dat ik zelf gelukkig ook niet zo in die doelgroep zit. Uiteindelijk kiest denk ik de cliënt ook voor een kliniek die bij hem of haar past. Dus dat zijn de cliënten die direct naar ons toe komen.
1: Ja, en wat betreft populariteit, het is dus populairder aan het worden, of het is al een tijdje populair. Het schijnt ook wel een beetje af te nemen, las ik laatst, wat best positief is. Dus dat hele die hele volle lippen, dat schijnt wat af te nemen, die populariteit. Ja. Het is ook vrij prijzig om te doen, waardoor waardoor er ook vaak uitstapjes worden gemaakt naar het buitenland.
2: Ja, naar het buiten, maar ook in het binnenland. En dat is natuurlijk wel, als we het dan over de jongeren hebben, die zijn toch vaak wat meer nog gebonden aan een bepaald budget. En die zijn ook sneller geneigd om naar een kliniek te gaan, of misschien zelfs naar niet een kliniek, maar naar een schoonheidssalon, waar dan ook geprikt wordt, zo gezegd. Waar dan niet een arts werkt en als helemaal niet een arts die ook opgeleid is als cosmetisch arts of plastisch chirurg. En ja, daar loop je gewoon wel echt heel veel meer risico. Het is belangrijk dat het heel goed gebeurt. Het is belangrijk dat er goede producten gebruikt worden. Dat er hygiëne in acht genomen wordt. Ja, al dat soort zaken. En dat bepaalt wel ook mede de prijs.
1: En hoe zorgen we ervoor dat mensen zich meer bewust zijn van wat je mag verwachten in een kliniek? Waar je op moet letten in een kliniek? Wat wel en wat niet gebruikelijk is? Hoe zorgen we ervoor dat ze dat weten? Dat die boodschap wat meer naar voren komt? Want ik denk inderdaad dat de meeste mensen letten op de prijs, vooral jongeren.
2: Ja, nou, onder andere ook door wat wij nu doen. Hè? Door te blijven vertellen, te blijven informeren. Dat het belangrijk is dat voordat je zo'n stap zet, het blijft toch ook een medische ingreep. Er zit altijd ook een medisch risico aan. En zorg dat je vooraf goed onderzoek doet. En in ieder geval kijken van, goh, welke klinieken zijn er? Hebben de klinieken een goede naam? Welke artsen werken er? Ik zou zelf ook de artsen checken. Hè, klopt het biechtregister en de registratie? Je kan tegenwoordig ook ontzettend veel googlen en vinden over mensen en klinieken. En als je binnen bent, zou ik zeker ook eerst een consult doen. En ook gewoon eens goed kijken van, goh, hoe ziet het hier uit? Is het hier een beetje netjes? Wordt er goed gewerkt? Ja, ook een beetje gezond verstand, denk ik.
1: Ja, want zie je bijvoorbeeld ook een toename in, dit staat helemaal los van de kliniek in Bloemendaal, hè, want dat ga ik helemaal, dat is gewoon een geregistreerd arts, die alleen inderdaad iets deed wat niet de bedoeling was. Maar er zijn ook heel veel echte kwakzalvers, die geen enkele diploma hebben, of weinig of niet de juiste diploma's hebben. Neemt dat aantal toe?
2: Zeker. Als je kijkt over de afgelopen jaren, dan neemt dat toe. Wij hebben ook een meldpunt bij de NVCG. Net als de inspectie dat ook heeft en vele anderen. En wij zien wel dat het aantal meldingen en klachten wat binnenkomt, dat toeneemt. En meer dan de helft daarvan zijn klachten die gaan over behandelaren die niet arts zijn en die dus niet bevoegd zijn.
1: En
2: dat is wel zorgelijk.
1: Helemaal terug naar het begin. Je zei de inspectiedienst doet hun best, maar heeft gewoon te weinig mankracht.
2: Ja.
1: Dat lijkt me dan een gat. Het neemt toe, maar we hebben te weinig mensen.
2: Ja, dat is echt zo.
1: Dramatisch einde dit.
2: Ja. het helpt wel, denk ik, dat wij met elkaar zorgen dat de mensen goed geïnformeerd zijn. En daar doen wij als NVCG natuurlijk ook ons best. Ja. Dat het gewoon belangrijk is dat mensen weten van, waar moet ik op letten en doe niet zomaar iets.
1: Ja. Catharine Meijer, cosmetische arts en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. Dank je wel.
2: Graag gedaan, dank je.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet binnen 6 weken een nieuw besluit nemen over het bagageafhandelbedrijven op Schiphol. Zijn voorganger had aan die bedrijven eisen gesteld om de gezondheidsrisico's van werknemers te beperken. Ze moesten met tilhulpen gewerkt worden, maar de bedrijven zijn afhankelijk van de faciliteiten van Schiphol voor de automatisering van het werk. De rechtbank vernietigt het oude besluit en verplicht de minister binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. De rechtbank in Haarlem heeft gisteren een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje in 2020 op de Zeedijk bij Marken. De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie. Een onderzoeksrapport naar de fraude bij SRO wordt geheim gehouden, schrijft het HD. Dit bedrijf beheert meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. Er is bekend dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO.

0: Alles zou zich uitsluitend hebben afgespeeld binnen de Amersfoortse afdeling voor service en reparatie. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim. Naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. Tyrese Noslin vertrekt per direct van Telstar naar Barnsley FC. De 23-jarige vleugelverdediger had in Velsen-Zuid nog contract tot de zomer van 2027. Barnsley FC speelt in Engeland in de League One, het derde niveau. Noslin maakte in de zomer van 2024 de overstap van Almere City naar Telstar en promoveerde met die club naar de Eredivisie. Hij deed met Curaçao mee aan het WK en viel tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust in.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij hun overlijden. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noorse Søren Worenschuld. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Het weer, het is zonnig en warm en morgen wordt het opnieuw 24 tot 30 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: beste van Haarlem vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: De meeste vlaggen zijn inmiddels binnengehaald, maar nog steeds hangt een aantal vlaggen vier met de rugzak aan de vlaggenstok als herinnering aan de, in hun geval, geslaagde eindexamens. Maar er waren ook teleurgestelde scholieren die zakten voor hun examen. Onze verslaggever Kimberly Luske deed een rondgang naar het slagingspercentage onder een flink aantal middelbare scholen in de regio. Hoi Kim.
2: Hoi.
1: Oh ja, ik kort jouw naam altijd in. Van Kimberly ga je in één keer naar Kim. Wat is jouw, want je hebt volgens mij bijna 10 middelbare scholen gebeld in deze regio.
2: Ja, 13 waren het er. Ik heb net nog 13. Even geteld. 13 in Heemstede en Bloemendaal en Haarlem.
1: Ja. En wat is het meest opgevallen?
2: Nou, eigenlijk dat het heel erg goed is gegaan. De slagingspercentages die waren overal hoog. En bij een aantal scholen zelfs ook hoger dan de voorgaande jaren. Dus een stijgende lijn. En ja, alle rectoren die ik gesproken heb en directeuren, die waren natuurlijk heel erg blij en trots op de leerlingen. Dus ja, het is eigenlijk heel erg goed gegaan. En wat ook opviel buiten de cijfers om, is dat de uitslagen dit jaar in dezelfde week komen als de diploma-uitreikingen. Dat was nog wel grappig. De meeste rectoren die waren hartstikke druk bezig met die diploma-uitreikingen. Omdat ja, de vakantie hier gewoon heel erg vroeg valt in deze regio. Waardoor de meeste leerlingen eigenlijk maandag nog hebben gehoord of ze zijn geslaagd of niet. En een dag later al een diploma hebben gekregen.
1: Ja, want je hebt 13 scholen dus gebeld. Ik ga je niet vragen of je per school alle scores, want dan zitten we hier over een uur nog. Maar kan je er een paar scholen uitpikken en de scores, dus de slagingspercentages, vertellen?
2: Ja, nou wat bijvoorbeeld op het Menno College, of 92% van de HAVO-leerlingen is daar geslaagd. En wat daar wel leuk van is, zei de rector, dat landelijk gezien blijkt het nogal lastig te zijn om slagingspercentage te halen met de HAVO-leerlingen. En dat is bij hun school eigenlijk ook zo. Dus dat viel wel op, dat ze de echt slagingspercentage van 92% heel hoog en heel blij mee. Op het Kennemer Lyceum was de HAVO 89% en VWO 96%. Dus daar was de rector ook heel erg blij mee. Echt een hoog percentage ook.
1: Het Kennemer heeft ook heel veel VWO-leerlingen.
2: Ja, ja, klopt. Grote groep inderdaad. En dan heb je nog het Heemstede Barger MAVO. Dat is een school voor MAVO-leerlingen in Heemstede. En daar was het slagingspercentage 88%. De directeur is daar heel blij mee, omdat dat ook een stijging van 3% is ten opzichte van vorig jaar. Dus die zien daar ook wel echt een stijgende lijn en zijn daar ook heel erg trots op. En zo zijn er nog veel meer cijfers. Maar het lag allemaal hoog dit jaar.
1: Je zei het net al voor de Heemstede Barger MAVO. Maar het viel me sowieso op, want ik heb even natuurlijk meegekeken naar, naar alle cijfers die jij had verzameld. Heel veel VMBO-leerlingen kregen goed nieuws. Die kregen dus dat positieve belletje. Hele hoge scores voor de VMBO. Dat zijn verschillende divisies. Hè. Je hebt VMBO-T, VMBO-K, Maar viel jou dat ook op, dat zoveel? Want we hebben meerdere VMBO-scholen hier.
2: Ja, klopt. Nee, er zijn ook veel scholen die VMBO, HAVO en VWO hebben. Er zijn een aantal scholen die alleen VMBO hebben. Bijvoorbeeld Spaarne College is er een van. Die heeft de VMBO-basis inderdaad, VMBO-kader en dan VMBO. En VMBO-basis was daar zelfs 100% geslaagd. En ook de andere, ook echt, wat was het, 95% geloof ik, heel hoog. Op Schoter zijn de VMBO-leerlingen 97% van de VMBO-leerlingen geslaagd. En op het Hartelus 96%, Menno College 93%. Nou, allemaal echt heel erg hoog. En de rectoren die zijn daar onwijs trots op, hebben ze vandaag laten weten, ja.
1: Ja, ook, ik vind het ook altijd heel positief dat je, dat je niet zoveel leerlingen hoeft te teleurstellen. En dat je een stijgende lijn ziet. Maar ook een bepaalde consistentie. Want het zijn bijna wel allemaal ongeveer dezelfde getallen, hè?
2: Ja, klopt. Inderdaad. Het ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar. En wat de directeur van het Heemstede Barger MAVO ook zei, Karin Tamis, is dat, dat de leerlingen daar toch best wel wat ondersteuning ook nodig hebben. En dat het harde werk, wat ze samen met de leerlingen doen natuurlijk en de leerkrachten, dat dat dan toch tot de resultaten leidt. Want er zijn nu meer leerlingen dan vorig jaar geslaagd. Dus dat zie je ook terug in de in de cijfers.
1: Ja. Er waren 2 scholen en die wilden hun cijfers niet delen. Welke waren dat en gaven ze ook aan waarom niet?
2: Nee, klopt. Het ECL in Haarlem, het Eerste Christelijk Lyceum, en het Sancta Maria in Haarlem ook, die delen hun slagingspercentages niet. Ze hebben niet gezegd waarom. Wel hebben ze laten weten dat ze erg tevreden zijn en blij met de resultaten, maar verder niet in willen gaan op het delen van de cijfers. En waarom ze dat niet doen, dat hebben ze er niet bij gezegd.
1: Ja, ik
2: ben, maar goed, ze zijn blij en tevreden. Dus
1: ik denk altijd, als je blij en tevreden bent, zou ik van de daken schreeuwen. Ja, maar goed, ja. Dat is mijn perceptie. De scholen zijn nu klaar. Het is volgens mij de laatste week.
2: Ja, de vakantie begint. Voor de meeste scholen is de vakantie eigenlijk al begonnen. Ja, hoor. Sommigen hebben vandaag nog diploma-uitreiking. Maar...
1: Ja, en dan is het klaar. Voor het volgend jaar, schooljaar staan een paar wisselingen van de wachten op het programma. We hadden net al Jan Henk van der Werf van het Stedelijk Gymnasium. Die gaat met pensioen. Maar er zijn er nog een paar nieuwe rectoren die staan te trappelen.
2: Ja. Ja, ik weet in elk geval dat op het Kornhert Lyceum start Arjan van Waveren in augustus. Dus in het nieuwe schooljaar. En hij is nu rector op het Haarlemmermeer Lyceum. Dat is in Hoofddorp.
1: En hij gaat ze combineren, volgens mij.
2: Ja, dus hij blijft daar ook gedeeltelijk samen met iemand anders, inderdaad. En dan wordt hij ook rector hier in Haarlem op het Kornhert Lyceum. Ja. En nou heeft het Montessori College in Aardehout, die heeft nu een plaatsvervangend directeur. Dat is Laura Fischer. Ja,
1: en die blijft en hoe lang die blijft en of daar dan een vervang voor komt, dat is een vraag. Kimberly Leske, hartstikke leuk. Dank je wel voor deze toelichting van de rondgang. En het volledige verslag is natuurlijk te zien op www.haarlem105.nl.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
2: Yes, een hele goede avond. Daar zijn we weer met Daan op woensdag. En we kijken even naar de thermometer. En wat zien wij dan daar? Het is nog steeds hoog zomer. Op mijn thermometer in mijn achtertuin, want ik ben op dit moment thuis in mijn thuisstudiootje. Ik heb net even gekeken. 27 graden Celsius maar liefst. En dat betekent dat we de komende 2 uur gewoon lekker veel zomerse muziek gaan draaien. Wat dacht je daarvan? Je mag mij laten weten wat je wil horen. Doe dat via WhatsApp 06 105 105 38. De komende 2 uur dus lekker veel zomerse muziek. We beginnen met Van Morrison.
3: Hey, where did we go? Days when the rains came.

Zomerse bezoekje van deze woensdagavond was van Anneke. Goedenavond Daan, mag ik Maywood horen met Rio? Krijg ik altijd een zomers gevoel van Anneke. Bij deze voor jou als eerste gedraaid in Daan op woensdag. En daarvoor natuurlijk mijn eigen zomerse verzoekje. Van Morrison en Brown Eyed Girl. Een hele goede avond vanaf de zolderkamer in het centrum van Haarlem. Vanuit mijn thuisstudiootje. Welkom bij Daan op woensdag. En het recept is eigenlijk zolang ik bij Haarlem 105 werk. En welke show ik ook presenteer, altijd hetzelfde. Is de temperatuur op dat moment boven de 25 graden? Dan gooien we het hele draaiboek overboord. En dan gaan we lekker zomerse muziek draaien. Jij mag verzoekjes indienen en ik ga die dan draaien. En dat is grappig, want dit is nu de vierde week achter elkaar dat ik dat doe. Ja, dat had ik dan ook weer niet gedacht, dat toen ik een avondprogramma ging maken, dat het al de vierde week op reis zou zijn dat het 25 graden is op de woensdagavond. Nou, het is heerlijk. Het is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Daar kan je discussies over voeren. Maar dit radioprogramma betekent in ieder geval heel veel lekkere zomerse muziek voor. Je mag mij dus helpen je verzoekje indienen via 06 105 105 38. 06 105 105 38. Dat is het WhatsApp-nummer waar je ons op kan bereiken. Ik vind het leuk om even wat van je te horen. Ook waarom je dan die plaat wil horen. Dat hele verhaal erbij. Dan maken we er een lekkere zomerse twee uurtjes van. Tot aan 9 uur vanavond ben ik in ieder geval bij je. Patrick die heeft ook zijn duit vast in het zakje gedaan. Goedenavond Daan, daar ben ik weer. Mag ik Julio Iglesias horen met Amor de mis amore. De koning van de zomerhit natuurlijk. De koning van de zomerhits. Ja, zo zou je hem wel kunnen noemen, hè? Dit is in ieder geval eentje van hem die ik lang niet meer gehoord heb. Dus ik ben blij met je verzoekje, Patrick. Blijf ze vooral doorsturen via 0605 105 38 dus. Julio Iglesias is hier. Want er zo

London Beat natuurlijk. En I've Been Thinking About You, Patrick. Die vroeg daarvoor nog Julio Iglesias aan. Maar deze die was voor Dennis. Die zegt, ha Daan, doe mij maar I've Been Thinking About You. Ik liep een ex maandag tegen het lijf in de Albert Heijn. En sindsdien zit ze weer in mijn hoofd. Ik moet terugdenken aan een mooie zomervakantie die we hadden. Niet dat ik er iets mee ga doen hoor. Maar het nummer zegt genoeg. Groetjes Dennis. Nou ja, hè? Doet er ook wel weer zomers aan of zo. Ja, toch? Dus ik snap ook wel weer wat je bedoelt, Dennis. De volgende is aangevraagd door Anne-Maaike, Whitney Houston en Kygo. Think

aangevraagd door Anouk uit Zandvoort. En die zomerse verzoekjes, hè, waar ik het net al even over had, die we dus de komende anderhalf uur nog gaan doen. We hoeven natuurlijk niet per se de tekst zomer in zich te hebben of iets wat dat betreft. Het hoeft niet over de zon te gaan, het hoeft niet over het lekkere weer te gaan. Dat mag ook een plaats zijn waarom jij denkt dat dat iets met zomer te maken heeft. Ik krijg bijvoorbeeld hier eentje van Wilma. Doe mij maar Dreams van Fleetwood Mac. Zit in de achtertuin, glas rosé erbij en de avond is nog warm. Dit nummer past daar perfect bij. Lekker wegdromen op zo'n mooie avond als deze. Nou, dat bedoel ik dus. Een liedje wat voor Wilma in dit geval een zomers gevoel heeft. Dat mag je aanvragen via 06 105 105 38 via WhatsApp dus. Laat maar doorkomen. Wilma, deze is er voor jou. Fleetwood Mac met Dreams.

leuk hoor deze. Aangevraagd door Alice Wham met I'm Your Man. En de vorige, de Jacksons met Blame It on the Boogie. En ik zei net al, jouw zomerse verzoekje hoeft niet per se het woord zomer of sun in de titel te hebben. En nu zijn we onderweg hoor. Nu is Haarlem, Heemstede, Bloemendaal zijn aan. Ik krijg een berichtje van Marco uit Haarlem. Die zegt, Daan, het is warm in de woonkamer. Ik sta in brand. Mag ik Bruce Springsteen horen met I'm on fire? Ja, kijk. En dit vind ik dus ook prima. Een plaatje wat voor Marco uit Haarlem met de zomer te maken heeft. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje over twijfel. Maar omdat het toch een van de mooiste liedjes van de Boss is, vind ik hem wel passen op zo'n chille zomeravond als vandaag. Het is Bruce Springsteen met I'm on fire bij 105. Hey.

0: aangevraagd door Petra. Ze schrijft jaren geleden gezien op een zomersfestival in Engeland. En sindsdien zijn deze trompetten voor mij het geluid van de zomer. Paul Simon en You Can Call Me Al, alsjeblieft. Nou, die hebben we dus gedraaid. En daarvoor nog Dua Lipa met Houdini. De laatste van dit uur komt eraan. Daarna gaan we even naar de break en gaan we nog een heel uur lang jouw zomerse platen draaien. Laat die dus maar komen via 06-105-105-38 WhatsApp. Of ga even naar haarlem105.nl/live. Daar vind je een grote groene WhatsApp-knop. En dan opent WhatsApp meteen op je telefoon met dat goede nummer. Dus kan je mij direct je zomerse verzoekje sturen. Chris, die vraagt de laatste van dit uur aan. Goedenavond Daan, zou ik Bakermat mogen horen? Een koning wat zomerse muziek betreft, als je het mij vraagt. En One Day blijft nog steeds mijn favoriet. Bakermat is hier voor jou, Chris.
1: One day.

0: Nico.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
3: Yes, en we gaan door met een echte Haarlem 105 zomerhit. Wolfman en Fat Baker zijn hier. Met Never Too Much. In de nu Disco Remix.

Amy Winehouse en Mark Ronson, aangevraagd door Victoria met Valerie natuurlijk bij Haarlem 105. Het is Daan op woensdag. Goedenavond en van harte welkom als je net inschakelt. Het is het zomerse recept weer, al oud bekend. Doe dat al sinds ik maar Haarlem 105 op de radio ben. Als het warmer is dan 25 graden, dan gaat het hele draaiboek overboord en gaan we 2 uur lang de lekkerste zomerse muziek draaien. En ik zeg we, want je hoorde het net al eventjes. Victoria die vroeg Amy Winehouse en Mark Ronson aan. We doen dit vanavond geheel samen. Klein uurtje dus nog. Kan je mij helpen om de zomerse playlist samen te stellen? Dat mij helpen gaat via WhatsApp. Modern bij Haarlem 105 tegenwoordig. Pak je telefoon en typ in 06 105 105 38. En stuur mij even een WhatsAppje wat je wil horen. Je kan ook naar onze website gaan. Haarlem105.nl/live. Dan kom je direct op een pagina terecht met een hele grote groene WhatsApp-knop. En dan opent jouw WhatsApp en kan je mij ook jouw zomerse verzoekje sturen. En doe dan even een verhaal erbij ook, hè? Want dat maakt het natuurlijk extra leuk als ik weet waarom jij dan die plaats aanvraagt. Waarom die plaats voor jou een zomers gevoel heeft. En dat hoeft natuurlijk niet per se iets met de zomer te maken hebben. Het kan ook iets zijn wat voor jou met de zomer te maken heeft. Ik kan me herinneren, een vriendin van mij die vertelde laatst dat ze in Australië was en daar dus kerst heeft gevierd. En zij heeft nu dus een zomerse associatie met kerstmuziek. Want daar is natuurlijk kerst in de zomer, ja. Ik denk dat ik daar dan weer wel een beetje moeite mee zou hebben, eerlijk gezegd. Toch of niet? Dus All I Want For Christmas, die mag je aanvragen. Maar ik denk niet dat ik daaraan ga beginnen. Marije, die heeft dan een leuke aangevraagd. Die uiteraard niet mag ontbreken in een zomerse playlist. Ze vroeg aan Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga.

aangevraagd door Renate uit Bloemendaal via de app. Dankjewel, Renate. En gezien dit ook natuurlijk een zeer gerenommeerd popprogramma is op de Haarlemse Radio, met alle feiten en kennis die u over popmuziek wilt weten, even de vraag: weet u waar de bandnaam 10cc vandaan komt? U krijgt even een paar seconden om erover na te denken. 10cc is de gemiddelde hoeveelheid uitstoot, kunnen we het zo noemen, die een man produceert tijdens de seksuele handelingen. Ja, dus vandaar dat we het gedacht hebben. Laten we onze band ook zo noemen. 10cc dus en de Dreadlock Holiday voor Renate. En dan Johan, Daan. Elke gelegenheid waarbij ik ABBA kan aanvragen, grijp ik aan. En dan wel een zomers in dit geval. Mag ik Summer Night City horen? Dankjewel.

George Baker Selection natuurlijk. En Una Paloma Blanca. Dat is aangevraagd door Henk uit Heemstede. Una Paloma Blanca van George Baker, alsjeblieft. Mijn vrouw en ik zitten op het balkon. En we hebben het er net over hoe we dit vroeger altijd op de camping draaiden. Geef ons die zomer van toen even terug. Dankjewel. Dat hebben we bij deze gedaan. En natuurlijk heel erg graag. We draaien zomerse muziek tot aan 9 uur vanavond. Je mag je verzoekje doen via WhatsApp 06 105 105 38. En dan het verhaal erbij. Waarom natuurlijk eventjes, dat is leuk. Chantal deed het ook uit Zandvoort. Mysterious Girl van Peter Andre graag. Dit nummer is Zomer in een potje. Zomer in een potje, leuk gezegd. Ik hoor het en ik sta weer in mijn eerste vakantie zonder ouders ergens in Spanje ooit. Heerlijk. Als je hem draait, maak je mijn avond compleet. Nou, Chantal, dan gaan we dat natuurlijk gewoon doen. Peter Andre en Mysterious Girl, die is hier.

0: Tony Esposito natuurlijk en Papa Chico. Leuk, lang niet meer gehoord. Aangevraagd door Richard. Wat een plaat, zegt hij. Die percussie, de zwoele beat. Dat is precies wat je op zo'n avond wil horen. Tony Esposito graag met Papa Chico. Nou, dat hebben we dan bij deze gedaan. Nog een klein kwartiertje. Dan zit het erop. Even kijken wat we allemaal nog in de pijplijn hebben zitten. Oh, deze is ook wel leuk, ja. Die gaan we zo doen. Ja, Will Smith met Miami. En Amber. Amber die stuurt een leuk berichtje. Even kijken hoor. Goedenavond Daan. Vroeger gingen we bij mijn zomers steenvast naar de camping in Zeeland. En dat werd dan Zoutelanden. Je kan je voorstellen dat Zoutelanden van Bluff en Gijke Arnaert mijn jeugdherinneringen helemaal ophalen. Het is al zo erg geweest dat ik er sinds 2 jaar zelf met de kinderen weer naartoe ga. Dus als het mag zou ik graag Bluff en Gijke Arnaert met Zoutelanden willen horen. Nou, dit is dus wat ik bedoel met dit is waarom een zomerlied voor Amber een zomerlied is. Bluff is hier met Zoutelanden.
1: Niets

0: En Miami natuurlijk was de laatste van Daan op woensdag. Veel plezier zometeen met Jelle's Jukebox. Althans de laatste aangevraagde. Want de laatste plaats die is voor mij zoals gebruikelijk. En dit is nou, als ik een zomerslijstje moet maken met een top 10, dan staat deze erin. Daft Punk en Pharrell Williams, Get Lucky. Hele fijne woensdag en groetjes aan Jelle zometeen.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem, 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

blijft een mooi nummer van ILO natuurlijk, de Electric Light Orchestra. Evil Woman op Haarlem 105. Dames en heren, u bent getuige van een speciale uitzending van Jelle's Jukebox hier op de woensdagavond. Waarom is hij speciaal? Ja, dat is een beetje een radiogeheim eigenlijk. Maar ik zit momenteel, als je luistert op de woensdagavond, in het prachtige Spanje. Ja, echt waar. Ik ben niet in Haarlem. Dat kan ik je vast verklappen. Maar ik heb wel eventjes deze uitzending opgenomen voor je. Want ik denk, ja, hè, hallo, die vaste luisteraars... die zitten wel te wachten op een beetje lekkere muziek op de woensdagavond. Een beetje informatie, een beetje een Wikipedia-feitje misschien, hè, het Wikibeetje. Nou, dan heb je goed ingeschakeld, want vanavond de komende 2 uur... zijn we hier gewoon live op Haarlem 105. Alsof ik live in de studio ben. Nou, dat is toch weer wonderbaarlijk. Het wonder van radio. Ja, verzoekjes kan ik dus niet aan doen. Ja, ik kan wel vanuit Spanje even racen naar de studio om eens erin te zetten. Maar dat lijkt me een beetje onpraktisch. Dus je zal het moeten doen met de muziek die ik heb uitgekozen. Maar ondertussen, ja, van de verzoekjes die ik krijg, hè, herken ik een beetje de smaak van de gemiddelde luisteraar wel. Dus ik hoop dat je hier genoegen mee neemt. Maar dat zal eigenlijk wel. We gaan dus gewoon lekker van start. Lekker veel muziek vanavond. Soms hoor je me ertussendoor. En soms gewoon eventjes wegdromen met een mooie muziek. En dit is ook een klassiekertje, dacht ik zo. Van... The Red Hot Chili Peppers, Californication op 105.

Ja, if I could save time in a bottle, dan zou ik nu in de studio zijn. Maar zoals net al gezegd, ik zit momenteel in Spanje als je dit hoort. En ik kan dus ook niet echt natuurlijk duiden wat voor weer het nou wordt. Hè. Ik bedoel, de voorspellingen voor woensdag zijn lekker. Dus ik hoop van harte dat jij in Haarlem en omstreken ook vandaag gewoon een lekkere zonnige dag hebt gehad. En dat soort muziek gaan we ook gewoon een beetje draaien. Een beetje energiek, een beetje lekkere zomeravondmuziek. Dagje van deze. Ja.

0: Ja, blijft toch een lekker nummer hè, van de Time Bandits hier op Haarlem 105. Specialized in you.
1: Jelle's jarige.
0: Ja, en wie zal er vandaag jarig zijn, dames en heren? Nou, ik kan het je vertellen. Het is een grote ster. Je kent haar waarschijnlijk wel. En als je er niet kent, nou, dan ken je er na dit rubriekje. Ik heb het over iemand die vandaag op 15 juli 80 is geworden. Ja, het gaat snel met sommige mensen, hè. Amerikaanse zangeres met een van de meest veelzijdige stemmen uit de hele popgeschiedenis wordt ook al beschreven. Ze had succes in rock, country, folk, pop, mariachi, jazz en ja, eigenlijk alles nog meer. Ik heb het over Linda Ronstadt. Ja, je kent haar vast wel, hè. Geboren dus op 15 juli 1946 in Tucson, Arizona. Uit een muzikaal gezin met Mexicaanse en Duitse roots. Kijk, dat wist ik dus niet. Dus eigenlijk is Ronstadt, heet ze waarschijnlijk, Linda Ronstadt. Als je het echt in de Duitse manier gaat zeggen. Maar goed, dat is dus niet het geval, want ze komt uit Amerika. Begin jaren 60 verhuisde ze naar L.A., waar ze doorbrak als zangeres van de folkrockgroep The Stone Ponies. En hun hit Different Drum maakte haar naam bekend. In de jaren 70 groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke sterren van Amerika. Ze combineerde rock met country en scoorde hit na hit. Hè. Dacht je van Blue Bayou, You're No Good, It's So Easy en Poor, Poor, Pitiful Me. Ja, mooi. Ze stond bekend om haar krachtige stem en haar vermogen om nummers van andere songwriters volledig naar haar hand te zetten. Ik ga zo direct over een covertje draaien wat zij heeft gemaakt, maar in een totaal unieke versie eigenlijk. In de jaren 80 verrassen ze vriend en vijand door het album met klassieke Amerikaanse standards op te nemen, samen met orkestleider Nelson Riddle. Nou, ook dat werd weer een groot succes, dus ze vestigde haar naam echt als iemand die eigenlijk van alle markten thuis was. Daarna keerde ze terug naar Mexicaanse route met het volledig Spaanstalige album. En dan moet ik de naam gaan zeggen. Canciones de mi padre. Nou, wat dacht je daarvan? Dat het best verkochte niet-Engelstalige album in de Amerikaanse geschiedenis werd. Moet je nagaan, zeg. In 2013 maakte Ronstadt bekend dat ze door een neurologische aandoening, later vastgesteld als PSP, progressieve supranucleaire paralyse. Ja, het is een hele mond vol, maar zeker niet leuk. Niet meer kon zingen. En het vervelende is, daardoor kwam haar zangcarrière dus noodgedwongen tot een einde. Ze won in haar carrière 11 Grammy Awards. Ongelooflijk veel is dat. En dat wordt daardoor ook beschouwd als een van de beste vrouwelijke en de belangrijkste vrouwelijke artiesten van de jaren 70. Zeker uit Amerika, hè. Wat ook leuk is, interessant. Ze speelde een bijzonder belangrijke rol in de carrières van Don Henley en Glenn Frey. En ik laat je eventjes 3 seconden nadenken van welke band die ook weer waren. 3, 2... En de Eagles natuurlijk. Hè. Zij maakte deel uit van haar begeleidingsband voordat ze samen de Eagles oprichten. Dus eigenlijk is zij misschien wel een van de mensen die de Eagles hebben op laten richten bijna. Vond ik wel een leuk feitje in ieder geval. Goed, ik heb genoeg gepraat zo. Ik stel voor dat we gewoon eventjes gaan luisteren naar een van die mooie nummers van haar. Die dus niet van haar origineel is, maar ze heeft wel een totaal andere versie gemaakt. You're No Good op 105. Linda Ronstadt, 80 geworden vandaag.

vind ik zo'n lekker nummer, hè. Ik ben niet de enige, hoor. Ik weet toevallig dat de heren van de ochtendshow op Haarlem 105 vandaag de dag er ook niet vies van zijn. Sommigen sluiten ritueel een uitzending met dit nummer af. En ik snap wel waarom. Hey, we gaan eens eventjes verder. Hè. We hebben nu heel wat muziek geluisterd. Ik hoop dat je een lekkere avond hebt via Haarlem 105 hier. Nou, dat denk ik wel. En met deze muziek moet dat wel goed komen. En ja, als radiopresentator is het een beetje een gouden regel om niet te veel over jezelf te gaan praten. Dat zijn er veel, moet je bekennen, die dat wel doen. Ik probeer het een beetje te beperken. Maar dit is toch wel een speciaal nummer voor mij wat ik nu ga draaien. Want toen ik hier ruim 2 jaar geleden bij Haarlem 105 begon. Op donderdagavond. Ja, donderdagavond. Als talent. Was dit wat ik nu ga draaien het allereerste nummer wat ik ooit heb gedraaid. Van Silk Sonic. En ik ken dit nummer eigenlijk nog helemaal niet. Totdat ik hem dus draaide op de zender. En wat een fenomenaal nummer dit. Love Train van Silk Sonic op 105.

Zo direct op Haarlem 105 nog een uurtje Jelle's Jukebox. We gaan lekkere muziek draaien. En natuurlijk leer je weer van alles over een bepaald onderwerp in het wiki, weet je. Super interessant. Eerst nog eventjes Spandau Ballet.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nou krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Je hoorde de Traveling Wilburys, Handle With Care op Haarlem 105. Meteen een goed moment om je eventjes welkom te heten bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox op deze woensdagavond 15 juli alweer. Dames en heren, ja, ik wil geen sentimenteel persoon worden hoor, maar het gaat toch wel heel snel weer, hè, dat jaar. Ik heb er toch wel last van hoor. Dat je denkt, god, die zomer is voordat je de Gerard Cox even te quoten. Het is weer voorbij, die mooie zomer bijna. Het duurt gelukkig nog even, maar oh, wat gaat dit jaar snel. Deze avond ook overigens. We hebben het eerste uurtje erop zitten. En het tweede uurtje is eigenlijk niet veel anders. We gaan lekkere muziek draaien. Straks hoor je een wiki weetje. Dus een interessante Wikipedia pagina ga ik even behandelen. Over iets heel bijzonders. Mensen die opeens heel erg sterk worden op sommige momenten. Dat klinkt bijna als een soort Marvel verhaal. Hysterical strength wordt het genoemd in het Engels. Er is niet echt een Nederlandstalige naam voor. Maar dat is echt interessant, want dat zijn waar gebeurde verhalen van mensen die opeens een soort hulkkrachten krijgen. Nou goed, dat straks allemaal. We gaan eerst nog eventjes wat lekkere muziek draaien op Haarlem 105, stel ik zo voor.

bijzonder nummer dit. Sommige nummers, dat is de kracht van muziek ook, hè, als je het mij een beetje vraagt. Sommige nummers heb je gewoon zo'n bijzondere herinnering aan. En het hoeft niet eens een hele levensveranderende herinnering te zijn. Maar dit nummer bijvoorbeeld. Hè, ik was een aantal jaar geleden op vakantie in Zwitserland, waar mijn oom toevallig woont. Nou ja, toevallig. Vandaar dat ik op vakantie was daar. En dat nummer stond op in de auto terwijl we 's avonds over de wegen reden, daar over de smalle bergweggetjes, op zoek naar een café waar we nog even een biertje konden drinken. En dat was zo ontzettend gezellig. En dat nummer stond toen toevallig op de radio. En het stond maar één keer op. Maar sindsdien, elke keer als ik dat nummer hoor, waan ik me weer even terug in die auto gezellig op de weg, 's avonds laat. Ja, nou, helemaal niet interessant voor jou misschien. Maar het is gewoon de kracht van muziek. Hè? Ik denk dat je zelf ook wel zo'n verhaal kent. Dat je een nummer één keer hebt gehoord op een bepaald moment. En je gaat het nooit meer vergeten, dat moment. Al is het nog zo triviaal. Nou, dat vind ik mooi, in ieder geval. Wat ook mooi is, is het volgende nummer wat ik voor je ga draaien. En daarna gaan we wat doen, hoor. Geen zorgen, daarna gaan we naar het wiki, weet je, over die bijzonder sterke mensen die opeens een soort bovennatuurlijke superkracht krijgen. Eerst ga ik nog eventjes wat anders voor je draaien. En het is een tranentrekker. Nou, dat valt mee. Het is wel een heel mooi nummer. Van Lana Del Rey. Videogames. Videoclip overigens, interessant. Niet opgenomen in Nederland, maar archiefmateriaal van een Drentse vriendengroep is gewoon door Lana Del Rey gebruikt voor de videoclip, zonder dat ze dat wisten. Dus een klein Nederlands dorp zit in een van de populairste nummers van de afgelopen 20 jaar. Videogames, Lana Del Rey.

Band on the Run. En ik heb dus zelf een beetje een onpopulaire mening. Dat is toch altijd wel leuk om even te delen met mensen. En het mooie is, ik zit nu in Spanje terwijl je dit luistert. Dus ja, al ben je het er niet mee eens en je stuurt boos een berichtje. Ik ben er niet. Dus

Misschien is het ook wel een beetje een laf van mij om het op zo'n manier te doen. Maar ik vind Wings dus eigenlijk een leukere muziekbrenger dan de Beatles. En Wings is natuurlijk de band van Paul McCartney die na de Beatles heeft gestart. Met onder andere zijn vrouw, Linda en andere mensen erin. Eigenlijk vind ik die muziek leuker en mooier dan van de Beatles. Maar dat is iets wat niet echt in dank wordt afgenomen als ik dat vaak tegen mensen zeg. Dus ik zeg het nu maar tegen jou als luisteraar. Misschien de echte muziek zijn er misschien wel bij mij eens, wie weet. Misschien zit ik maar mijn nek te lullen. Nou, over smaak valt niet te twisten in ieder geval. Over het volgende ook niet, want we gaan het wiki-weetje behandelen. En elke week ga ik een bepaalde Wikipedia-pagina onthandelen. Over een bepaald interessant gegeven. Soms is het iets heel raars, soms is het iets lachen, soms is het gewoon simpelweg iets mafs. En nu is het iets verbazingwekkends, vind ik. Het is iets waar ik over ga hebben, dat is wat in het Engels hysterical strength genoemd wordt. En we gaan er maar even mee beginnen, stel ik voor. Soms hoor je van die verhalen waarin mensen opeens bovenmenselijk sterk lijken. Dat heet dus hysterical strength. Het gebeurt meestal in levensbedreigende situaties, wanneer je in een split second alles moet geven eigenlijk. Wetenschappers denken dat onze hersenen normaal een rem zetten op spierkracht om ons te beschermen tegen blessures en leed. Maar in extreme nood kan die rem even wegvallen, wordt er gespeculeerd. En dan blijken we tot onvoorstelbare dingen in staat. Dat vind ik wel heel interessant. Je wordt eigenlijk een soort Hulk. En ik heb een aantal voorbeelden van dit, want misschien denk je nu, ja, waar gaat het over? Nou, dat ga ik je nu dus vertellen. In 1982, Angela Carvalho in Georgia, in Amerika. Haar zoon Tony lag bekneld onder een truck die van de krik was gegleden. Ze waren even bezig en hij was eronder bezig. En die auto die valt opeens op hem. Vreselijk. In paniek greep Angela de wagen vast en tilde hem hoog genoeg op. Lang genoeg zelfs, zodat de buren de krik opnieuw konden plaatsen en Tony eruit konden trekken. En zo'n auto, kijk, dat is geen Fiat Panda waar we het over hebben. Dat is een Chevrolet Impala. Dat is gewoon een grote auto, hoor. Dat is echt. Maar die vrouw, dat is ook niet verzonnen, want er zijn meerdere onafhankelijke mensen die dit hebben gezien. Die zag dit en die zaten allemaal, wat gebeurt hier, joh? Inderdaad, soms is het dus blijkbaar zo dat je gewoon een soort rem erop hebt staan en dat je hersenen in zo'n situatie denken, nou, kom op, de rem mag er even af en dat is leuk. En het leuke is, hiervan is ook een bepaald stripverhaal, een hele franchise eigenlijk, of verzonnen, want striptekenaar Jack Kirby vertelde dat hij ooit een vrouw zag die haar auto optilde om haar kind te redden nadat hij eronder vast zat. Het beeld van die radeloze moeder met plots bovenmenselijke kracht inspireerde hem tot het personage. De Hulk. Serieus. Ik zit nog net in het begin voor de grap te zeggen, nou, het zijn net mensen die de Hulk zijn. Nou, de Hulk is dus gebaseerd op dit fenomeen. Vond ik alweer leuk om te zeggen. We gaan even naar Hawaii, op naar Warren Everall. Hij was stuntcoördinator voor de serie Magnum P.I. Ja, wie kent het niet, hè? Kort daarna stortte hij met een kleine helikopter neer in het water. De piloot zat vast in de cockpit, maar Everall wist de neus van het 640 kilo zware toestel zo hoog te tillen dat anderen de man, de piloot, dus konden bevrijden. Dus dat is weer zoiets, hè? Optillen, dat is toch wel bijzonder. We gaan even naar iets anders wat niet optillen is. We gaan naar Canada. Lydia Angiou. Toen een ijsbeer ineens het hockeyveldje van haar zoon en vriendjes opstormde, aarzelde ze geen moment. Met blote handen ging ze het gevecht aan en hield ze de beer lang genoeg op afstand tot een jager hem kon neerschieten. De politie die sprak later van een heldendaad die waarschijnlijk meerdere levens heeft gered. Dat je met je blote handen een ijsbeer gewoon. Ja, het is echt een soort instinct iets, denk ik. En ook nog even leuk, want deze Lydia is een vrouw van 1,55 meter. Dan denk je, dan is het misschien een beer van een vrouw. Nee, het is nog een vrij kleine vrouw ook. Maar die beer, die werd dusdanig lang afgeleid dat er helemaal niks is gebeurd uiteindelijk. Ook Lydia was met wat schrammetjes weggekomen. Dus dat is toch weer wonderbaarlijk. Nou goed, ik vond het heel erg interessant. Voor de rest zijn er nog heel veel van die optilverhalen. Maar ja, dat ga ik niet allemaal nog een keer vertellen. Kortom, het is een heel bijzonder iets, hysterical strength. Als je daar zelf meer wil over wil lezen, dan kan je dat doen via de Wikipedia-pagina hysterical strength, zoals je al kon vermoeden. Er staan nog heel veel meer voorbeelden en nog beter uitgelegd wat het nou precies inhoudt. Maar het is echt heel interessant. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is toch echt een aantal keer gebeurd. Goed, die hysterical strength behoudt zich niet alleen tot Canada, Hawaii, tot de VS. Maar overal kan het gebeuren, hè? Die kracht gaat van city to city.

de Gorilla's op Haarlem Noord 5. We gaan verder met Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson uiteraard. Ik ben er volgende week weer. Hopelijk tot dan en een hele fijne avond verder op Haarlem Noord 5.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms, soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms, soms allemaal chicks.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

country club either.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft.

0: 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer.